0: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij 2 piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat 2 luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde 2 ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 Muziekmix

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiase moederbedrijf, zo meldt NH Nieuws. Naast de miljarden investering van de Nederlandse staat is Tata Steel voor verduurzaming ook afhankelijk van 4 miljard euro van haar Indiase moederbedrijf. Maar een nieuwe topman is terughoudend met de investering, onder andere vanwege toenemende regeldruk vanuit Nederland. Volgens de Centrale Ondernemingsraad van Tata IJmuiden kan het alle kanten op. FNV maakt zich zorgen en heeft een manifestatie gepland op 11 september. Tata Steel zelf zegt geen zicht te hebben op wat er in India speelt. Een grote militaire parade trok afgelopen woensdag veel bekijks. Vanaf de dreef liepen militairen naar de Grote Markt om beëdigd te worden tot militair van het regiment Huzaren van Boreel.
2: Huzaren van Boreel heeft eigenlijk zijn bakermat hier ook liggen in Haarlem in de omgeving. En dan gaan we even terug naar 1813.
3: De toenmalige vorst, de koning Willem I, die heeft in 1813 opdracht gegeven om een regiment te werven. En die begon hier in Haarlem.
2: Willem Boreel, die ging een opdracht van Willem I iedere kroeg af. En die vroeg, kun jij paard rijden? Mooi, op het paard stappen. En zo is hij heel de omgeving afgegaan. En zijn ze onder andere naar Waterloo gegaan.
1: Ook burgemeester Wienen was aanwezig. Hij was blij met de positieve aandacht voor de militairen en benadrukte hun rol in het behouden van veiligheid en vrede. Een auto in de Elsa Brandstromstraat is door brand zwaar beschadigd geraakt. In de nacht van woensdag op donderdag ontdekten de bewoners de brand nadat zij een harde knal hadden gehoord. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat een andere auto ook beschadigd raakte. Oorzaak van de brand is niet bekend. De politie doet onderzoek. En goed nieuws voor foodies. Vandaag start het Foodtruck Festival Proefpark. Het hele weekend staan zo'n 30 foodtrucks vanuit het hele land in het Kenopark. Naast streetfood en wereldgerechten is er ook een kinderprogramma en een overdekt café met Haarlemse drankjes. Mocht je er zelf niet bij kunnen zijn, morgenmiddag kan je tussen 12 en 3 live bij ons meegenieten via radio en tv.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen richting makelaars. En de politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
4: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
3: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd.

0: gelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
1: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, jij zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
0: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
3: Een hele goede morgen. 28 augustus, de laatste vrijdag.
4: Goedemorgen.
5: Vroeg op. Met Rob Jonker.
3: Ja, en dat was nog hartstikke donker. Oh. Toen ik wegreed om 6:10, dacht ik, is het wel de juiste tijd? Het is een brand new day.

Een brand new day, 5 over 7 op jouw lokale radio. Goedemorgen Haarlem en omstreken. Fijn dat je weer ingetuned bent op Haarlem 105. En natuurlijk is het je ochtendshow. De ochtendshow vandaag de dag. Vandaag de dag is het 28 augustus. En de Griepelt is de laatste vrijdag van augustus. En ook de laatste uitzending in augustus. Maar we gaan natuurlijk gewoon weer door. Komend weekend ook trouwens. Jazeker, Bob Evers pakt de zaterdag en de zondag voor zijn rekening tussen 7 en 9. We zijn weer gewoon live, ook in de weekenden. 7 dagen per week zijn we bij. En fijn dat je erbij bent. Wat gaan we doen in het eerste uur? Straks om 7:30. Jazeker, hij is er weer. De nieuwslezer van dienst, Arthur Meijer. En waar gaat Arthur het over hebben? Ik ga het je vertellen. Ja, problemen uit India voor Tata Steel. En wat voor problemen dat zijn? Blijf luisteren, want hij gaat het je vertellen. Onze Arthur Meijer. Handhaving Zandvoort schiet tekort. Dat klinkt heftig en dat is het misschien ook wel. En ja hoor, daar is weer eens een autobrand. Wat vervelend is dat toch elke keer. Autobrand in de Elsa Brandstreumstraat. En militairen op de Grote Markt. Hoe zit dat precies? Ook dat komt om 7:30 aan de beurt. Ja, en het gaat beginnen vandaag. En wij zijn er zaterdag bij. Het Food Truck Festival Proefpark in het Kenaupark. En ook daar gaat Arthur Meijer iets over vertellen. En laten we hopen dat het weer een beetje mee zit vandaag als het daar begint. Ik ben van plan om er naartoe te gaan, samen met mijn vrouw. Dus misschien komen we elkaar tegen, als je me herkent. En misschien ook niet, hè, dat kan allemaal. Zo werkt dat. Ja, het haven is al wat opengeslagen. Genoeg om met je te delen. Wat dacht je van deze? De zeeweg wordt weer 2 baans, hè? Zullen veel mensen zeggen. Na het laatste weekend van de strandbus gaat de weg een aantal dagen dicht voor hen richting. Ik ga je vertellen hoe of wat. En dinsdag had ik het er al over. De Haarlemse 100. En daar wordt nu aandacht aan besteed. Vanaf afgelopen donderdag is dat begonnen, dus gisteren. En we hebben een... Haarlem Zandvoort heeft een gesprek met Soraya Riem, een broodjesbouwer. En zij geeft haar eigen tips. Wel leuk om dat eens mee te maken. We kijken naar voetbal, want de voetbal is weer begonnen. Zeker in de amateurtak. En we hebben 1 voetbalvereniging in Bloemendaal. Dat is BVC. Maar die hebben nogal wat financiële problemen. Ik ga je erover vertellen. En wat hebben we nog meer voor je? Ja, de bonden gaan door met voorbereidende acties op beveiligers op Schiphol. Daar gaat het nog door. Dus mocht je de komende weken met het vliegtuig gaan, hou daar rekening mee. Ik ga dus binnenkort even een weekje weg. Dus daar moet ik ook rekening mee houden. En we kijken even over de gemeentegrens heen. Want burgemeester Martijn Smit, de burgemeester van Beverwijk, heeft afscheid genomen. En ja, daar kijken we even naar. Besteden we even aandacht aan. We gaan even kijken naar het landelijke en internationaal nieuws. Ja, een maansverduistering is gaande op dit moment. Jazeker, het hoogtepunt lag om 6:15. Dat is het al geweest. En de verduistering eindigt rond 9:00, dus je hebt nog kans. Of je het fenomeen kunt aanschouwen, dat is een beetje de vraag. Wanneer je dit leest, is de maan naar verwachting bijna onder de horizon gezakt. Dus ja, ook gooit sluierbewolking deze ochtend roet in het eten in sommige delen van het land. Maar je kunt het proberen. De rechtbank in Den Haag doet uitspraak tegen een man uit Ede die in april 1994, ik herhaal het nog een keer, april 1994, betrokken zou zijn geweest bij de moord op naar schatting 3000 Tutsis in het Biaisa-stadion in het zuiden van Rwanda. Er is levenslang geëist. Dat is nogal spraakmakend, kun je zeggen. Vandaag rechtbank Den Haag. En misschien heb je gisteren met bord op schoot even zitten kijken. De dames zijn door. Jazeker, na de finale. Wat een spanning tegen België. Maar de Nederlandse hockeyers moeten vandaag ook in die halve finale zien of ze de finale gaan bereiken. Ze spelen tegen Spanje. Tegen de voormalige oranje bondscoach Max Caldas. Die was vroeger natuurlijk de bondscoach. Hij is nu de bondscoach van Spanje. Ja, de wedstrijd begint om 6:00 en is live te zien op NPO 1, NPO Start, NOS.nl en in de NOS-app. Dus als je van hockey houdt, ja, dan is het een kwestie van het bord op schoot. En de laatste gaat ook over sport. WK roeien op de busbosbaan in het Amsterdamse Bos zijn live te volgen bij de NOS. De uitzending op NPO 1 en de livestream in de NOS-app begint vanmiddag om 4:15. Dus je kan vanaf 4:15 kun je blijven zitten en om 6:00 naar hockey kijken. Het kan allemaal. Maar dat is pas aan het eind van de middag. Het is precies 7:10. Je krijgt straks van mij het weerbericht in Haarlem. En natuurlijk kijken we ook naar de verkeersinformatie. Maar ook lekkere muziek toch. Opstaan, pakken voor de morgen. Ja, zoals gezegd, om 6:00 was het nog donker. The dark before the dawn. Hey, is dat in een liedje?
Zonmieu op jouw radio. Je luistert naar vandaag de dag, de ochtendshow, op vrijdag 28 augustus.

Zon Mieux op zijn best. En Zon Mieux betekent ook eigenlijk zijn beste. Zijn hits. The Dark Before the Dawn. Je wordt wakker en het licht schijnt in je ogen.

ik heb van mij het weerbericht. Het is aangenaam als je net wakker wordt, want het is al 18 graden. Maar veel warmer gaat het niet worden. 21 graden en het is half bewolkt. En er is zelfs onweer mogelijk, zo rond 2 uur vanmiddag. Zoals ik al zei, er is natuurlijk een prachtig festival, een voetdrukfestival op Kena Park. Ik hoop dat ze daar droog houden, maar je weet het niet. Wind, hebben we dat ook nog? Ja, windvlagen, 27 kilometer per uur. Dat is nou een straf windje niet, maar het is wel een windje, dat is duidelijk. Harry Styles op je radio. Dat is lekker wakker worden.

0: Hij zette de Johan Cruijff Arena op de kop. Harry Styles. Late night talking, ook zou ik eigenlijk zeggen. Early morning talking. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105, de lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En als we het toch over Bloemendaal hebben, we gaan zo even naar een bericht kijken uit het Haamstadblad. Ja, dat is het mooi, hè? Late night talking. Dat wil ik maar zeggen. Wat gaan we doen? Ik wil het horen. Ik hoor helemaal niks. Hoe kan dat nou weer? Dat is toch weer een, dat is het leuke aan een live. Gaan we deze nog even proberen? Kijken wat dit wordt. Ja, die wel. Ja, je hebt, het is een prachtig mengpaneel. Je zou het eigenlijk eens moeten komen bekijken met ongeveer, nou ja, wat zal het zijn? 20 schuiven. En soms gooi je een schuif open en dat doet hij het niet. Nou, dat maakt allemaal niet uit. De volgende schuif doet het wel. Zo werkt het. We gaan naar de tijdelijke inrichting van de zeeweg even kijken. Want die wordt vanaf volgende week weer teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. Hé, hey, wat apart. Ja, nou, dat is gewoon zo. De busstrook verdwijnt namelijk, waardoor de weg een aantal dagen gedeeltelijk is afgesloten. Voor de herinrichting wordt de zeeweg op 4 dagen gedeeltelijk afgesloten. Hou daar rekening mee als je nog die kant op wil. Op dinsdag 1 en woensdag 2 september is de weg van 6 uur 's ochtends tot uiterlijk 9 uur 's avonds dicht voor autoverkeer richting Haarlem. Zo dus tussen de Parnassiaweg en de rotonde Brouwers-Kolkweg. En een week later op dinsdag 8 en woensdag 9 september, ja, geldt dezelfde afsluiting voor het verkeer richting Bloemendaal en Zee. Ja, die omleiding, de automobilisten worden tijdens de werkzaamheden uiteraard omgeleid via de Zandvoortslaan, de N201. En bedrijven langs de zeeweg blijven via deze route bereikbaar. De fietsen en voetpaden blijven toegankelijk. Dat is wel lekker. Hetzelfde geldt ook voor het busverkeer. Ja, de provinciale weg had deze zomer een tijdelijke busstrook vanwege de proef met de gratis strandbus. Misschien heb je hem wel genomen. Dat zou best kunnen, want er waren behoorlijk wat mensen. Ga ik je zo vertellen hoeveel dat er waren. Tussen Hoofddorp en de kustplaats. De bus rijdt dit weekend 29 en 30 augustus. En ik denk dat niet heel veel mensen meer naar het strand zullen gaan, want de voorspellingen zijn niet zo heel goed. Maar die rijdt voor het laatst op zaterdag en zondag. In de eerste 6 weekenden gebruikte 10.000 reizigers de OV-verbinding. De cijfers van de laatste weken worden binnenkort bekendgemaakt. En eind november verwacht de provincie de resultaten van de gehele evaluatie. Dan weet je misschien of er volgend jaar zomer weer zo'n prachtige lijnbus gaat komen.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Net wakker worden. En dan dit geluid door je radio. Mac Fleetwood stelde een aantal muzikanten samen. Het werd Fleetwood Mac. En ze maakten mooie hits, waaronder andere deze. Looking out.

Ja, dat is liefde. Zo klinkt liefde. En ook nog een grote liefde. Fleetwood Mac, maak je wakker. Misschien staat jouw wekkerradiootje net wel aan. En denk je, wat gebeurt er hier nu? Big Love, Fleetwood Mac.

gaan even een rondje Texas maken. Ella Langley op je radio. Met Choosing Texas. En natuurlijk gaan we straks ook nog even aandacht besteden aan het overlijden van Dolly Parton.

0: het zou je niet verbazen dat Elizabeth Camille Langley, geboren is in Alabama. Choosing Texas.
1: Come on, baby.
0: En ze is pas 27 jaar. Vier voor 7:30 op jouw radio. Ik heb nog één heerlijk nummer. En dat is natuurlijk Dolly Parton.
2: Dit is Haarlem 105.

0: Het overlijden van Dolly Rebecca Parton Dean. En het was niet zomaar een Amerikaanse countryzangeres. Ze betekende voor heel veel mensen heel veel. Vandaar You Are. Geboren op 19 januari 1946. En overleden op 25 augustus. In de leeftijd van 80 jaar. Mooie nummers, nagelaten. En ook nog te zien in films. Jolene, 925, Coat of Many Colors. En natuurlijk het I Will Always Love You. Maar deze mag er ook zijn. Hij zit klaar, Arthur Meijer. Want we gaan weer over tot de orde van de dag. Hier is het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiase moederbedrijf, zo meldt NH Nieuws. Naast de miljarden investering van de Nederlandse staat is Tata Steel voor verduurzaming ook afhankelijk van 4 miljard euro van haar Indiase moederbedrijf. Maar een nieuwe topman is terughoudend met de investering, onder andere vanwege toenemende regeldruk vanuit Nederland. Volgens de Centrale Ondernemingsraad van Tata IJmuiden kan het alle kanten op. FNV maakt zich zorgen en heeft een manifestatie gepland op 11 september. Tata Steel zelf zegt geen zicht te hebben op wat er in India speelt. Onderzoek van de Rekenkamer laat zien dat de handhaving in Zandvoort tekortschiet, zo meldt het HD. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bewoners de handhaving niet zichtbaar en moeilijk te bereiken vinden. Daarnaast ervaren ze structureel overlast van rommel, drukte en rondhangende jongeren. De gemeenteraad herkent het geschetste beeld en wil verbeteren. Later dit jaar zal de concrete invulling moeten blijken uit een nieuw integraal veiligheids- en handhavingsplan. Een grote militaire parade trok afgelopen woensdag veel bekijks. Vanaf de Dreef liepen militairen naar de Grote Markt om beëdigd te worden tot militair van het regiment Huzaren van Boreel.
3: Huzaren van Boreel heeft eigenlijk zijn bakermat hier ook liggen in Haarlem in de omgeving. En dan gaan we even terug naar 1813.
4: De toenmalige vorst, de koning Willem I, die heeft in 1813 opdracht gegeven om een regiment te werven. En die begon hier in Haarlem.
3: Willem Boreel, die ging een opdracht van Willem I iedere kroeg af. En die vroeg, kun jij paard rijden? Mooi, op het paard stappen. En zo is hij heel de omgeving afgegaan. En zijn ze onder andere naar Waterloo gegaan.
2: Ook burgemeester Wiene was aanwezig. Hij was blij met de positieve aandacht voor de militairen en benadrukte hun rol in het behouden van veiligheid en vrede. En goed nieuws voor foodies. Vandaag start het Foodtruck Festival Proefpark. Het hele weekend staan zo'n 30 foodtrucks vanuit het hele land in het Kenopark. Naast streetfood en wereldgerechten is er ook een kinderprogramma en een overdekt café met Haarlemse drankjes. Mocht je er zelf niet bij kunnen zijn, morgenmiddag kan je tussen 12 en 3 live bij ons meegenieten via radio en tv.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen, blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen naar makelaars. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. Maar dat aantal zal nog stijgen, want er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie ook Nederlandse toeristen. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Het weer, eerst droog, wel weer kans op buien met onweer en zware windstoten. Tussendoor af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
6: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Arthur Meijer. We komen je straks weer tegen om 8:30.

Taylor Swift. Ben jij een Swiftie? Ze zingt de titelsong van Toy Story deel 5. En ik heb hem gezien hoor. Het is een beetje een guilty pleasure. En het is gewoon een heel leuk nummer.

I knew it. Ja, we hebben toch verkeersinformatie. Het bleef rustig en het was rustig. Maar en de Koentunnel had een probleem. Maar ik zie dat hij net opgehost is. Er was een te hoog voertuig. Dus je hoeft je geen zorgen meer te maken. De Koentunnel is weer begaanbaar. En voor de rest 11 kilometer, 10 files. Maar dat is allemaal in andere delen van Nederland en niet in Noord-Holland. 105. This is the last time that I will say these words. Uit 2004. Keen.

prachtige nummer. Komt uit 2004 van het album Hopes and Fears. We hebben het over Keen. De Blitzer Rockband. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem.

0: Het weerbericht en hopelijk voor het Foodtruckfestival in het Kennelpark blijft het droog. Maar ik weet het niet, 19 graden op dit ogenblik in Haarlem. Het wordt maximaal 21 graden. Op zich is dat best lekker voor zo'n Foodtruckfestival. Maar vanaf 2 uur is het code geel met onweer verwacht. Dus ja, laten we hopen dat het niet al te veel gaat spoken daar. Want ja, het begint vandaag en we zijn er zaterdag live bij tussen 12 en 3.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.

Wolfman. Muziek uit je buurt. Een internationale DJ-producer. En dit heet One More Time. Nou, we gaan nog eventjes verder. Tot 10 uur zijn we bij je. Ja, op Schiphol blijft het onroerig, kun je wel zeggen. Vakbonden blijven na een verkennend gesprek, zoals dat heet, met Schiphol doorgaan met de voorbereiding van nieuwe werkonderbrekingen. Afgelopen dinsdag en woensdag moesten al rekening worden gehouden met langere wachttijden bij de security om stakende beveiligers. De bonden eisen verbetering op de werkvloer, maar een nieuw gesprek met Schiphol heeft volgens CNV-bestuurder André Quist donderdag nog niet tot concrete afspraken geleid. En daardoor, zolang die concrete afspraken er niet zijn, schorten de bonden de acties niet op, laat hij weten. Wanneer weer een werkonderbreking te verwachten is, ja, dat wilde hij eventueel niet zeggen. Dat blijkt natuurlijk de verrassing. De bonden kondigden de acties van deze week maandag aan, dus ze zullen wel van tevoren aangekondigd worden. Ja, dus mocht jij de komende weken richting Schiphol gaan en ik vertrek op de 13e september, op de zondag. Ik hoop niet dat ik daarmee, nou, zal een zondag niet zo'n werkonderbrekingdag zijn. Ja, de beveiligers klagen over een hoge werkdruk. Ze willen de Schiphol en de beveiligingsbedrijven daar wat aan doen. Dinsdag waren er 3 werkonderbrekingen van een kwartier en woensdag waren dat er 5. Volgens Schiphol liepen de wachttijden voor reizigers telkens met zo'n 20 tot 25 minuten op. We blijven het volgen. Ja, die is allemaal in dat rijtje staan, hè? Keith Urban! Ooit was hij getrouwd met Nicole Kidman. En dit is een ode aan haar.

0: Keith Urban, de ex van Nicole Kidman. En hij vroeg Michael McDonald mee te zingen. En dan heet het We Go Back. Ja, dat is natuurlijk autobiografisch, dat is duidelijk. Ja, We Go Back. Het Haarlems Dagblad heeft een verhaal over BVC. En dan hebben we het natuurlijk gewoon over de Bloemendaalse voetbalvereniging. Jazeker. En want de ballen gaan weer rollen. Maar de enige Bloemendaalse voetbalclub staat voor een belangrijke financiële opgave. Wat is die financiële opgave? Nou, de kunstgrasvelden zijn aan vervanging toe. Twee nieuwe hoofdsponsors geven de club zelf wel wat lucht. Maar dat blijkt niet altijd lang genoeg. De gemeente zou meer integraal naar sportbeleid moeten kijken. Zo is de opmerking van onder andere Jan-Kees Hofker. Hij is voorzitter van de stichting die gaat over de exploitatie van de club en bestuurslid van BVC Hester Westerhof. Zij spreken liever van een uitdaging dan van grote zorgen. Ja, het vertrouwen dat het goed gaat komen, dat hebben ze, want ze hebben twee nieuwe sponsors. Boval heeft zich opnieuw nadrukkelijk aan de club verbonden en de hypotheker is als sponsor ingestapt. En dat is toch wel heel erg prettig. Beide prijken vanaf dit seizoen prominent op de voetbalshirts. Ja, zeker. Ja, want toen ze het 100-jarig bestaan hebben, dat was 25 jaar geleden, werd Boval al sponsor van de jeugd en het eerste elftal. Waar hebben we het over? Nou, BVC telt ongeveer 1000 leden, dus heeft een hele belangrijke functie daar in Bloemel, waarvan 80% overigens jeugd is. Het is juist leuk dat ook Zandvoort, Driehuis, Haarlem en Zandpoort hier samenkomen, zo zeggen ze. En dat is natuurlijk ook wel zo. De vereniging draait grotendeels op vrijwilligers en heeft volgens Hofker en Westerhof een belangrijke sociale functie. En daarom is het belangrijk dat die kunstgrasmatten er komen. Ja, wat kost nou zo'n kunstgrasmat? Nou, niet schrikken. Een nieuw kunstgrasveld is duurder geworden dan een aantal jaren geleden. Voor de ongeveer 2,5 kunstgrasvelden die BVC moet vervangen wordt inmiddels gerekend op ruim, daar komt die, 1,4 miljoen euro. De kosten zijn in 10 jaar tijd dan meer dan verdubbeld. En de sponsors en geld van de leden is lang niet genoeg. Daarom kijken ze naar de gemeente. De gemeente heeft inmiddels 375.000 euro gereserveerd om bij te dragen in het vernieuwen van de velden. Die 1/3 bijdrage is natuurlijk een flinke stap, maar nog niet genoeg. De gesprekken lopen nog en we hebben inmiddels alle politieke partijen aangeschreven. Kortom, het is dus ernst. Nou, we gaan het volgen op de voet, of het allemaal gaat lukken daar. Maar het voetbal gaat wel beginnen, jazeker.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Ja, en dan van een strand naar een oceaan. Raccoon. Nog even in het Nederlands, zo mooi. 10 voor 8.

0: gemaakt voor de film Alles is Familie. Of is alles liefde. Ja, ik mag ze toch graag horen in het Nederlands, hoor. Nou ja, zeg het maar. Hou je meer van de Engelse raccoon of de Nederlandse? Je mag het laten weten via 06 105 105 38. Je kunt ons WhatsAppen. En dan komt het rechtstreeks. Jazeker. In Studio 1 hier. Aan de Zijweg, Zeilweg nummer 10.
1: Alleen van mij.
0: Ah, wat een mooi nummer. Blijft een mooi nummer. Burgemeester Martijn Smit nam gisteravond afscheid van Beverwijk. We gaan even over de Haarlemse grenzen heen. Met dezelfde rechte rug en de brede lach waarmee hij 9 jaar geleden... want 9 jaar geleden trad hij aan als burgemeester van Beverwijk. Maar significant met meer grijze haren. Ik citeer alleen het Avondblad. Geen liefhebber van eindeloze vergaderingen. Wel van bier en bitterballen, wie niet na afloop. Een vrije geest, soms eigenwijs en ongeduldig. Vaak betrokken, toegankelijk. Liever spontane initiatieven omarmen dan rigide protocollen volgen. Niet besturen van achter een bureau, maar op straat tussen de inwoners en ondernemers. Charisma, humor, vingerspitsengevoel, om het maar eens op zijn Duits te zeggen. Dat waren enkele typeringen die collega's toeschrijven aan de geboren Edammer tijdens zijn allerlaatste raadsvergadering. En ondanks zijn inspanning om de stad veiliger te maken, ging die er qua imago op dat gebied niet op vooruit. Zo stelt CDA-raadslid Marianne Hekman. Extra BOA's, camera's op straat en verordeningen hebben niet geleid tot een betere positie op de misdaad top 50. Maar aan jouw inzet heeft dat niet gelegen. Nou, dan is dat toch even een poëzieliefhebber Smit. Naar eigen zeggen voor de eerste keer wat zenuwachtig voor zo'n raadsvergadering. Want je neemt er toch afscheid. Hij nam afscheid met de woorden van de middeleeuwse Soefi-mysticus Shems Tabrizi uit het oude Perzië. En dat is wel een hele mooie leraar van de beroemde dichter Rumi. Wees goed voor elkaar, wees nooit onverschillig. Op professioneel gebied gaat Smit in het Gelderse Scherpenzeel verder met zijn eigen bureau voor bestuurlijk en juridisch advies dat hij samen met zijn partner Marjolein Gardenier runt. Smit Gardenier, wij wensen deze burgemeester alle goeds toe.
2: Dit is Haarlem 105.
0: We gaan richting het nieuws van 8 uur.
2: Heemstede en Bloemendaal.
0: Het is bijna weekend.

Vrijdag 28 augustus. En het weekend dient zich aan. En het mooie is, we zijn er ook van dat weekend, hè? Dus mocht je lekker gewend zijn aan de ochtendshow, dan heb je die op zaterdag en zondag ook voor de vroege vogels. Train!

0: the weekend.
1: Nou, dat gaan we misschien wel doen. Talk about the weekend. Want in het weekend is er ook genoeg te doen. Dat kan ik je vertellen. Sowieso vandaag de dag tussen 7 en 9 uur. En morgen kun je live in het Kenopark het gevoel oppakken als je er niet bij kunt zijn. Want Haarlem 105 is tussen 12 en 3 bij het Food Truck Festival. Om maar even mee te geven. Wij zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. Maandag was het Bob Evers. Dinsdag was ik je gastheer. Woensdag Pedro van Looy. En gisteren was het natuurlijk Benito van Amersfoort. En vandaag is het mijn kans weer. 2 dagen in de week. Het is heerlijk. Morgen tussen 7 en 9. Bob Evers. En dat geldt voor zondag ook. En dan is hij volgende week weer terug. Jazeker. Is een tijdje uit de relatie geweest van allerlei dingen aan de hand. Nee, niet medisch hoor, maar gewoon druk. Ron Anbeek, mijn zeer gewaardeerde collega, is volgende week weer terug. En dat is mooi. Blijf lekker luisteren. Hou me ingetuned op Haarlem 105. We zijn zo bij je terug na het nieuws van 8 uur.
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 8 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
6: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
5: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
7: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
5: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan.

0: weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
2: Een hele goede vrijdagmorgen, de 28e augustus vandaag de dag. Lekker wakker worden met heerlijke muziek. Elton John en Dua Lipa.

0: Leuk stel samen, hoor. Dua Lipa en Elton John. En het is natuurlijk nummer Sacrifice. Maar het grappige van dit is met deze remake... ze benoemen dat wat woord nooit. Een hele goede morgen, Haarlem. 7:05 op jouw lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat daar buiten zit, want kijk even op onze website. Jazeker, haarlem105.nl. Dan kun je op radio drukken en dan kun je live radio luisteren of radio kijken. Dan zwaai ik even naar je, want dat is Visual Radio. Dan ben je live in onze Studio 1 aan de Zeilweg nummer 10. Zo werkt dat midden in het centrum. Wat gaan we doen in het tweede uur vandaag de dag, jouw ochtendshow? Uiteraard elk uur rond de klok van 8:30 en dus straks ook om 8:30 kom je hem tegen. Wie kom je tegen? Nou, dat is Arthur Meijer. Hij is namelijk de nieuwslezer van dienst. En waar gaat Arthur het over hebben? Ik ga het je vertellen, want hij heeft het ons allemaal gemeld. En dat is mooi. Ja, problemen uit India voor Tata Steel. En welke problemen dat zijn? Arthur gaat het je vertellen. Handhaving Zandvoort schiet tekort. Hoe zit dat precies? Luister straks om 8:30. Autobrand, hè? Verdorie, weer een autobrand in Haarlem. De Elsa Brandstreumstraat. En militairen op de Grote Markt, hè? Hoe zit dat? Blijf luisteren. 8:30 kom je Arthur Meijer tegen en gaat hij vertellen. En natuurlijk Proefpark. We hebben het de eerste uur al over gehad. En we gaan dat weer doen. Het begint om 4:00. Het Foodtruck Festival Proefpark op het Kenaalpark. En ik ben van plan daar naartoe te gaan, maar het moet wel een beetje droog blijven. Vanaf 4:00 gaat dat beginnen. Dus we zijn erg benieuwd en blijven het volgen. Morgen zijn we daar namelijk zelf. Haarlem 105 tussen 12:00 en 3:00. Arthur Meijer straks om 8:30. We gaan even naar het landelijke nieuws. Ja, het landelijke nieuws. Hoe zit dat nou precies? Nou, ik ga het je vertellen. Ja, op dit moment een gedeeltelijke maansverduistering. En die duurt nog tot 9:00. 6:15 was het hoogtepunt. Dat hebben we al achter ons. Ja, of je het fenomeen kunt aanschouwen, dat is een beetje de vraag. Want ja, na verwachting is hij dan bijna onder de horizon gezakt. Ook gooit sluierbewolking. Nou, en de bewolking is er duidelijk hier in Haarlem. Gooit roet in het eten in sommige delen van het land. Kortom, na de zonsverduistering... maalsverduistering tot 9:00. Ja, de rechtbank in Den Haag doet uitspraak tegen een man uit Ede... die in april 1994, zover gaat dat terug, betrokken zou zijn geweest... bij de moord op naar schatting 3000 Tutsis... in het Biasa-stadion in het zuiden van Rwanda. Er is levenslang geëist. En dat is natuurlijk nogal heftig. Maar het is ook heftig als die man er betrokken bij is geweest. Uitspraak bij de rechtbank Den Haag. Ja, misschien heb je het gisteren gezien, hè? Jazeker. De dameshockeyers. Zij wonnen met 1-0. Dat was heel spannend tegen België. En ze staan in de finale. Maar vandaag zijn de heren aan de beurt. En ze moeten tegen Spanje. En die wordt geleid door de voormalige Oranje Bondscoach Max Caldas. Die kent natuurlijk alles van Nederland. Dus zou spannend worden. Bord op schoot misschien. Het zou kunnen. Maar misschien ben je wel bij Proefpark. En dan kun je het niet zien. Nou ja, misschien kun je even op je mobiel kijken. Om 6:00 is het live te zien bij NPO 1. De NPO Start, NOS.nl. En in de NOS-app. Dus doe je die app. Hopelijk kun je het een beetje bekijken. Kijken, toch? En we kijken nog even naar het roeien. Het WK roeien op de bosbaan in de Amsterdamse Bos zijn live te volgen bij de NOS. Ook dat nog. De uitzending van de NPO 1 en de livestream van NOS.nl begint om 4:15. Dus kun je eerst naar roeien kijken en daarna ga je door naar het hockey. Het kan allemaal. We hebben de Haamzabbat opengeslagen en daar hebben we een aantal interessante zaken die ik graag met je wil delen. De zeeweg wordt weer 2-baans. Hoe zit dat precies? Ik ga het je vertellen. En een olifantenpaadjes. Ik heb daar wel vaker over gehad. Het Haamzabbat heeft de hele zomer het over olifantenpaadjes. Ik ga je weer een heel mooi olifantenpaadje vertellen. En Marcel's Green Soap oprichter Marcel Belt komt met een nationale klimaatprijs. Hoe zit dat precies en wat is dat? En we kijken even over de gemeentegrenzen heen. We gaan naar Beverwijk, want daar nam burgemeester Martijn Smit afscheid. Dat is het allemaal. Dus genoeg reden om lekker te blijven luisteren. Het is bijna 7:50. Straks krijg je van mij het weerbericht. En we kijken ook naar de verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Natuurlijk. De Bruno Mars. Oftewel Piet Hernandez. Dat is een echte naam. Wist je niet, hè? Maar wat mooi, wat mooi. Hij opende zijn concerten in Nederland. Met een ballad. En dat is gedurfd. Maar wat voor een ballad. Risk it all.

Ja, en dat was een mooie Roomba. Dat zal Danscentrum Schreuder leuk vinden. Een nieuwe hofleverancier. Ze hebben de predicaat hofleverancier gekregen. En ik zie mij nog dansen, maar dat was echt jaren geleden. We gaan naar het weerbericht. 19 graden in Harlem. Dat klinkt aangenaam, maar dat is het eigenlijk ook wel. Maar het wordt niet warmer dan 21 graden. En dat heeft te maken met het feit dat we ook onweer gaan krijgen. Code geelmelding vanaf 2 uur. En zoals gezegd, proefpark. Ik hoop dat ze het droog houden. Want dat scheelt heel veel bezoekers volgens mij. Hoe zit het met de windvlagen? 25 kilometer per uur. Het wordt dus niet een prachtige zonnige dag. Maar laten we hopen dat het droog blijft.

En laten we hopen dat de regen weg blijft. In Proefpark. Haarlem 105 is er morgen bij. Maar ook morgen zijn regenverwachtingen. Ariana Grande. En samen met Lady Gaga. En het verhaal gaat dat ze niet echt goed met elkaar konden opschieten. Dat dus apart van elkaar is opgenomen. Maar misschien is dat wel een broodje aap verhaal. 16 over 8. Je luistert naar Haarlem 105. Jazeker. Live vanaf de Zeilweg, Zeilweg nummer 10.

Ja, de tijdelijke inrichting van de zeeweg, als we het toch over Rain on Me hebben, wordt volgende week weer teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. Misschien wist je dat niet, maar de busstrook verdwijnt, waardoor de weg weer een aantal dagen gedeeltelijk is afgesloten. Voor de herinrichting wordt de zeeweg op 4 dagen gedeeltelijk afgesloten. Let op, als je daar gebruik van maakt. Op dinsdag 1 en woensdag 2 september is de weg van 6 uur tot uiterlijk 9 uur dicht voor autoverkeer richting Haarlem tussen de Parnassiaweg en de rotonde Brouwers-Kolkweg. En een week later, dinsdag 8 en woensdag 9... geldt dezelfde afsluiting voor het verkeer richting Bloemendaal aan Zee. Ja, automobilisten worden tijdens deze werkzaamheden natuurlijk omgeleid via de Zandvoortslaan, de N201. En bedrijven langs de zeeweg blijven via deze route bereikbaar. Dat is mooi. En fiets- en voetpaden, ja, die blijven toegankelijk. Dat is wel heel erg prettig. Ja, de Provinciale Weg had deze zomer een tijdelijke busstrook. Misschien weet je dat, vanwege de proef met de gratis strandbus tussen Hoofddorp en de kustplaatsen. De bus rijdt dit weekend als voor de laatste keer, 29 en 30 augustus. Ja, als ik kijk naar de weersvoorspellingen, denk ik niet dat je richting het strand moet. Maar goed, je weet het niet, hè. In de eerste 6 weekenden gebruikten 10.000 reizigers de OV-verbinding. Dat is mooi. De cijfers van de laatste weken worden binnenkort bekendgemaakt. En eind november verwacht de provincie de resultaten van de gehele evaluatie. En dan weten we ook of de gratis strandbus volgend jaar er weer is. Avicii.

Avicii. Tim Bergling. Helaas niet meer onder ons. Op 20 april 2018 overleed hij in Oman op 28-jarige leeftijd. Negen voor 8:30 op jouw radio. Je luistert er vandaag de dag, de ochtendshow. En natuurlijk... Natuurlijk gaan we iets draaien van Dolly Parton. Deden we het eerste uur ook. Zij overleed op 25 augustus. Op 80-jarige leeftijd.

0: Dit is Haarlem Breakfast.
1: En we draaien niet Jolien, maar we draaien iets anders. Here You Come Again, Dolly Parton.

Ze was veel meer dan een country zangeres. Ze verbond mensen. Dolly Rebecca Parton Dean. En hopelijk zingt ze een paar mooie duintjes met Thomas Bergling van Avicii. Komen ze elkaar weer tegen. Als je daar tenminste in gelooft. Hè. Bijna 9:55. We gaan richting het Haarlem 105 nieuws. Leon Bridges. And Light Away. En dat swingt.

0: Leon Bridges, Light Away. Hij wijst ons de weg. En waar gaat die weg naartoe? Nou, als je op je klok kijkt, dan weet je. Hij komt er zo aan. Arthur Meijer, de nieuwslezer van de dag. Elk uur rond de klok van 30:30. Het is bijna zover. Wij verzorgen het Haarlem 105 nieuws voor je. Elk uur rond de klok van 30:30. En dat doen we bijna elke dag, jazeker. Daar hebben we een aantal vrijwilligers voor. Verschillende nieuwslezers. En één daarvan is Arthur Meijer. En die hoor je vandaag, elk uur. Niet alleen tijdens Vandaag de Dag, maar straks ook weer bij Haarlem Werkt en Haarlem Lunch. Kortom, hou hem lekker ingetuned op Haarlem 105, zou ik zo zeggen. Wij zijn er als ochtendshow, elke werkdag tussen 7 en 10 uur. Kun je ons beluisteren, waar je ook maar bent. Want via haarlem105.nl, op onze website, kun je ons live streamen. Klik je, als je maar wifi of 5G hebt, of 4G, dat mag ook. Ja, dan klik je erop en dan kun je gewoon luisteren. Ah, dat is mooi, hè? Zo werkt het. De techniek staat voor niets. Ja, soms laat hij ons in de steek, maar dat mag allemaal bij live radio. Hier is Arthur Meijer met het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiaanse moederbedrijf, zo meldt NH Nieuws. Naast de miljarden investering van de Nederlandse staat is Tata Steel voor verduurzaming ook afhankelijk van 4 miljard euro van haar Indiaanse moederbedrijf. Maar een nieuwe topman is terughoudend met de investering, onder andere vanwege toenemende regeldruk vanuit Nederland. Volgens de centrale ondernemingsraad van Tata IJmuiden kan het alle kanten op. FNV maakt zich zorgen en heeft een manifestatie gepland op 11 september. Tata Steel zelf zegt geen zicht te hebben op wat er in India speelt. Een auto in de Elsa Brandstromstraat is door brand zwaar beschadigd geraakt. In de nacht van woensdag op donderdag ontdekten de bewoners de brand nadat zij een harde knal hadden gehoord. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat een andere auto ook beschadigd raakte. Oorzaak van de brand is niet bekend, de politie doet onderzoek. Onderzoek van de Rekenkamer laat zien dat de handhaving in Zandvoort tekortschiet, zo meldt het HD. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bewoners de handhaving niet zichtbaar en moeilijk te bereiken vinden. Daarnaast ervaren ze structureel overlast van rommel, drukte en rondhangende jongeren. De gemeenteraad herkent het geschetste beeld en wil verbeteren. Later dit jaar zal de concrete invulling moeten blijken uit een nieuw integraal veiligheids- en handhavingsplan. En goed nieuws voor foodies. Vandaag start het Foodtruck Festival Proefpark. Het hele weekend staan zo'n 30 foodtrucks vanuit het hele land in het Kenopark. Naast streetfood en wereldgerechten is er ook een kinderprogramma en een overdekt café met Haarlemse drankjes. Mocht je er zelf niet bij kunnen zijn, morgenmiddag kan je tussen 12 en 3 live bij ons meegenieten via radio en tv.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een dam in de buurt van de grens tussen Nepal en Tibet dreigt over te lopen. Daardoor is er opnieuw gevaar voor overstromingen in het grensgebied. Het aantal doden na de stortvloed van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 22.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Arthur Meijer. We komen jou straks weer tegen om 9:30 met het Haarlem 105 nieuws. Prince and the Revolution. En ook zo'n uiting van liefde. I would die for you.

was Prince. Dat werd Prince and the Revolution. Het werd Taff Cap. The artist formerly known as Prince. Het werd zelfs ook een teken. Dat was niet uit te spreken door de DJ's. Ook helaas weer niet onder ons. I would die for you. Bijna 5 over half 9.

Abu Dhabi voor jou. Broodjesbouwer en contentmaker Soraya Riem groeide op in Schalkwijk en woont er nog altijd. Voor de Haarlemse 100 neemt zij ons mee naar de plekken waar zij graag komt. Van de watervermeterfabriek om de hoek tot de supermarkt Mabroek, jazeker, tot de nieuwe bowlingbaan. Met ruim 280.000 volgers op TikTok en 62.000 op Instagram is Soraya Riem voor velen een bekend gezicht. Die maakt kookt en eetvideo's, werd bekend met diens populaire serie Kantoorbroodjes bouwen. Ja, de Haarlemse 100, we hebben het er van de week over gehad. De komende maanden verzamelen het Haarlemse Dagblad samen met de Haarlemmers de 100 favoriete plekken van de stad. Van bekende klassiekers tot verborgen parels. En zo bouwt Haarlemse Dagblad samen aan de Haarlemse 100. Welke plek mag er volgens jou niet ontbreken? Ga naar haarlemsdagblad.nl/Haarlemse 100. En dat is een leuke... Ja, Soraya heeft een favoriet. De eerste favoriet, vlakbij diens ouderlijk huis, is de watermeterfabriek in Schalkwijk. Misschien kennen we het restaurant. Open in januari de deuren na een verbouwing van 4 jaar. Ik woon in de buurt, zegt ze. En ik heb het gezien veranderen van een kraakpand naar het gebouw dat het nu is. Heel tof. Soraya groeide op in Schalkwijk en ziet de wijk de laatste jaren flink veranderen. Dat is mooi. Hier ligt wel mijn hart, zegt ze. En de tweede, ja, Mabroek. Zoveel verschillende windstreken in zo'n kleine winkel. Supermarkt Mabroek aan de Botermarkt is voor veel Haarlemmers een bekende winkel en staat dan ook niet voor niets in Soraya's persoonlijke top 3. En wat staat er nog meer in Soraya's top 3? Marty's, de plek waar Soraya weer hoopt te kunnen bowlen. Hoewel de naam Marty's Bowling nog nieuw is, kennen veel Haarlemmers de plek natuurlijk wel als de Bison Bowling. Ja, dat bedoel ik maar. Jarenlang was de bowlingbaan een vaste plek voor verjaardagen, uitjes en fanatieke bowlers. En nu is dat dus Marty's Bars en Bowling in het Poppet Badmintonpad. Nou, kijk even terug op het Haarlemse Dagblad. Er zijn nog wel meer tips van Soraya. En nogmaals, je kunt zelf ook je invloed uitoefenen op die Haarlemse 100. Fine Young Cannibals. Weet je nog wat nummer heet? Geef je 5 seconden. Pubquizvraag. Daar komt-ie. She drives me crazy.

Drives Me Crazy, 9:50. Goed werk verdient het om gezien en gesteund te worden. Al dus Haarlemmer Marcel Belt. Waar zou je van moeten kunnen kennen? Hij is de oprichter en voormalig eigenaar van Marcel's Green Soap. Die ben je ongetwijfeld eens tegengekomen in de supermarkten. Het initiatief nam hij om een nationale klimaatprijs vast te stellen. Hij stelt er uit eigen zak de komende 5 jaar steeds 25.000 euro voor beschikbaar. Zo, in de hoop en verwachting dat zijn plannetje de komende jaren kan uitgroeien tot iets groots. Die prijs die er al lang had moeten zijn, zo introduceert Marcel Belt de Nationale Klimaatprijs op de voor het initiatief opgetuigde website. Die is er namelijk ook. Klimaatverandering is de uitdaging van onze tijd, zo legt hij uit. Meer dan nog dan oorlogen, want die zijn meestal tijdelijk. Nou ja, er zijn oorlogen die al heel lang doen, maar goed. Belt verkocht zijn duurzame lichtgroene, noemt hij het zelf, zeepbedrijf Marcel's Green Soap 1,5 jaar geleden aan de grote Franse onderneming. Daar heb ik een zak geld voor aan overgehouden. En voor mij stond meteen vast dat ik een deel daarvan wil besteden aan klimaat en maatschappij. Mooi en eervol, Marcel. Ik heb me eraan gecommitteerd de komende 5 jaar steeds 25 mil te doneren. De Nationale Klimaatprijs is erop gericht de initiatieven die bijdragen aan het tegengaan van de klimaatveranderingen een setje in de rug en een podium te geven. Wat een prachtige actie, vind ik zelf. Ja, toch? De Nationale Klimaatprijs heeft een positieve insteek. Hij opent de website en scrolt langs de inzendingen die toen nu binnen zijn. Neem nou deze, de gratis spullenroute. Belt leest voor. Onze toekomstdroom is dat ieder dorp, iedere wijk en iedere stad enkele keren per jaar zelf een gratis spullenroute organiseert, waarbij bewoners spullen die ze over hebben weggeven. En zo zie je dus, fantastisch. Initiatieven inschrijven voor de Nationale Klimaatprijs kan tot 1 oktober via nationaleklimaatprijs.nl. Op deze site staat ook meer informatie over de prijs en kan worden bekeken welke initiatieven zich tot nu toe hebben aangemeld. De uitreiking is medio januari 2027. Een mooi project van Marcel.

bestaan al sinds 2009. Een Amerikaanse rock band. En natuurlijk uit Alabama, ja. Het gaat over The Garden.

krijgt van mij het weerbericht in Haarlem. Op dit ogenblik 19 graden in Haarlem. Het wordt niet warmer dan de 21 graden. Ga maar een paar graadjes omhoog. En er is een code geel verwacht om 2 uur onweer. Dus let daarop. En ja, dan gaat het ook een beetje regenen. Dat is wel het verhaal. Hopelijk dat het proefpark daar niet te veel last van gaat krijgen. In het Kenopark. Een proefpark, een foodtruck festival. Wat vandaag gaat openen en het hele weekend daar is. En wij zijn er morgen ook bij tussen 12 en 3. Nou, kortom, windvlaag. Ja, zo ongeveer tussen de 27 km per uur, 21 graden dus.

0: Montel Jordan, heet de goede man. En this is how we do it. Nou, we gaan nog lekker een uurtje door voor je, hoor. We zijn er tot 10 uur bij. En daarna Jan Gaus met Haarlem Werk tussen 10 en 12. Elke werkdag. This is how we do it in bij Haarlem 105. Ja, this is how we do it. Ja, dat geldt eigenlijk ook voor het befaamde olifantenpaadje. Mensen nemen graag de kortste weg. En deze zomer belicht het Haarlemstadblad elke week een olifantenpaadje. Het paadje aan de Prins Bernhardlaan in het Rijnaldapark. Als je daar woont, zegt het je misschien wat. Er zitten ook wat foto's bij. Op het eerste oog lijkt het gewoon een zandig wandelpad. Maar ook dit lange kronkelweggetje behoort tot de befaamde rijtjes van olifantenpaadjes. Het begint allemaal bij de Minaretstraat. En rechts ligt een verhard wandelpad dat je de toegang geeft tot het volop begroeide Rijnaldapark. Maar daar denkt menig wandelaar anders over. Heel stiekem verstopt ligt er een vrijwel parallel aan die officiële weg een door gras omgeven olifantenpaadje. Nou, aan de andere kant kom je uit op zo'n officieel verhard parkpad. Voordat je daar komt zijn er eerst nog 2-3 afsplitsingen van het zandpaadje die allemaal hun eigen weg kiezen. Ja, het klinkt te leuk om er gewoon niet eens langs te gaan. Er zijn een paar foto's bij. Het is de ultieme lange neus naar de plannenmakers, het olifantenpaadje. Te voet op de fiets, heb je een tip voor het Haarlemsdagblad? Nou, laat het dan even weten via stadsredactie@haarlemsdagblad.nl. Dit was dus het olifantenpaadje bij het Prins Bernhardlaan en het Rijnaldapark.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Het is gewoon leuk om een keer te doen. De Balza! Ja, die ken je. Die wordt regelmatig gedraaid. 8 voor 9.

Lekker uptempo nummer. De Balza. En Magnetic. Met dat leuke tingeltje. Bijna 8:55 op jouw radio. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat daar buiten zit. Want je kunt ons live streamen via haarlem105.nl op onze website. Klik op radio. En dan lukt het. Gisteravond was hij er weer. Remco Lanting. Met onze Disco Train. Tussen 9 en 11 elke donderdagavond. En dan hoor je dit soort nummers.

0: niemand minder dan Casey. En dat zijn zijn band natuurlijk. Mooie nummers gemaakt. That's the way I like it. Ken je die nog? Maar deze mag er ook zijn. Gisteravond deed hij het weer. Onze disco koning. De disco train. Jazeker. Dan kijken we op de klok en dan weten we dat we elkaar even gaan verlaten. En hopelijk is dat maar voor een paar minuten, want we zijn zo weer bij je terug. Na het nieuws van 9 uur nog een uur de ochtendshow. Met lokaal nieuws, weer, verkeer en nog veel meer. Dat beloof ik je. En ook nog lekkere muziek. Wat dat betreft doen we het goed. Haarlems Dagblad geopend. Er zijn veel lokale nieuws en we doen het straks om 9:30 weer. Arthur Meijer met het Haarlem 105 nieuws. Het hoort er allemaal bij. Dus hou me ingetuned op Haarlem 105. Tot zo na het nieuws.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
4: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump tijdt zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
6: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
4: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen, Haarlemmers. Dit is vandaag de dag, je ochtendshow.
7: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. En wat mij betreft de discoklapper van de week. Dan Hartman, ik draaide me allerlei discoavonden waar ik mocht draaien. En je kreeg altijd mensen op de vloer. Samen met Lolata Holloway, hier is Real.

Dijker van de stem van Oletta Holloway. Instant replay maakte die ook. Dan Hartman. De opening van het derde uur. Vandaag de dag.

0: Een hele goede morgen. Bijna 6:06. Oh, wat een lekker begin van dat derde uur. Dan Hartman, echt zo'n disco-knaller. Gisteren was hij er ook nog, hè. Dus Disco Train, ons programma van Remco Lanting. Elke donderdag tussen 9 en 11. Wat gaan we doen in dit derde uur? Straks om 9:30 kom je hem tegen. Jazeker, Arthur Meijer, de nieuwslezer van de dag. En je komt om 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. Het blijft maar doorgaan. Waar gaat Arthur het over hebben? Problemen uit India voor Tata Steel. Hoe zit dat precies? De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiase moederbedrijf. Zo meldt NH Nieuws. En Arthur gaat er ook iets over vertellen. Handhaving, Zandvoort schiet tekort. En een autobrand in de Elsa Brandstrumstraat. Ja, lastig als je die naam hebt, Brandstrum. Maar goed, die autobranden, heel vervelend. En militairen op de Grote Markt, hoe zit dat precies? Blijf luisteren en om 9:30 ga je het horen. Foodtruck Festival Proefpark, daar wordt ook nog even aandacht aan besteed. En hopelijk houden deze mensen daar droog. Vanaf 4:00 gaat dat beginnen daar met allemaal foodtrucks in Keno Park. En ik denk dat ik misschien een bezoekje ga brengen. Maar ik laat het even afhangen van het weer. Misschien is het een beetje flauw, maar als het echt regent, dan is er niet zoveel lol aan. Maar het schijnt droog te blijven. Wel om 2:00, maar dan kom ik straks op terug. Het weerbericht in Haarlem, vertel ik je even wat er dan precies aan de hand is. Nou, we gaan even kijken naar het landelijke nieuws. Ja, het was een gedeeltelijke maansverduistering. Die begon om 6:15 en eindigt rond 9:00. Dus ja, het heeft niet zoveel zin daar weer over te hebben. Na een zonsverduistering was er dus een maansverduistering. Maar die is, hij is gezakt. De maan is er niet meer. En de sluierwolken die gooiden ook wat roet in het eten vanochtend vroeg. Maar het was er dus wel. Dat wou ik even zeggen. De rechtbank in Den Haag, dat is een minder prettig verhaal, doet uitspraak tegen een man uit Ede die in april 1994 betrokken zou zijn geweest bij de moord op naar schatting van 3000 Tutsis in het Biesa-stadion in het zuiden van Rwanda. Ja. Er is levenslang geëist. We gaan kijken wat de uitspraak van de rechtbank gaat worden. Ja, misschien heb je het gisteren nog gezien met Bord op Schoot. De dames hebben de finale van het WK hockey bereikt. Dat was een hele spannende wedstrijd tegen België. Ik heb er ook nog even een stukje naar gekeken. Maar nu is het aan de mannen. Zij staan in de halve finale tegen Spanje. En die wordt geleid door de voormalig oranje bondcoach Max Caldes. Wat een specifiek, speciaal ook. Wil je hem zien? Ja, vanavond om 6:00 Bord op Schoot. En dan kun je hem op de NPO 1 zien of op de NPO Start, de NOS.nl en de NOS-app. We blijven nog even bij sport. WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Die is live te zien vanaf 4:15 op de NPO 1. Dus ga je eerst roeien kijken en dan ga je hockey kijken. Ja, dat kan allemaal. Ik heb het Haarlemsdagblad voor je opengeslagen. Daar gaan we zeker een aantal punten benadrukken. De zeeweg wordt weer tweebaans. Hoe ziet dat? En we gaan het hebben over de voetbalclub BVC Bloemendaal, die nog wat financiële problemen heeft. En de bonden gaan door met voorbereiden van acties op beveiligers op Schiphol. En we besteden, ondanks dat het ietsje buiten onze gemeentegrens is, we besteden even besteden aandacht aan. Dat was hem. Burgemeester Martijn Smit uit Beverwijk, die gaat vertrekken, is vertrokken en heeft afscheid gisteravond genomen. En daar besteden we ook een klein beetje aandacht aan. En wat we verder doen is, we kijken natuurlijk straks even naar het weer. Ja, het is heel rustig om te wegen. Ik heb eigenlijk bijna geen problemen vanaf 7:00 al gezien. Het is vrijdag, veel mensen werken thuis. Dus kortom, dat is alleen maar prettig als je onderweg bent. En we draaien mooie muziek.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Met mooie muziek bedoel ik hele mooie muziek. Als je dit zo hoort, dan denk je, wat is dit? Als je het nog nooit eerder gehoord hebt. Wat is al onze Anouk? En een prachtig nummer. One day at a time. Op vrijdag 28 augustus.

0: Nee, het is geen klassieke zender geworden. Maar het is wel een symfonisch orkest uit Tsjechië. Samenwerking met Anouk. En daar kwam dit verhaal uit, One Day at a Time. Ah. Ja, vandaag, One Day at a Time, geef ik je ook het weerbericht. Wat gaat het worden in Haarlem? Het is op dit ogenblik 19 graden, half bewolkt. En het wordt niet warmer dan 21. Nou is dat nog een hele schappelijke temperatuur. En ik zie wel een klein beetje zon als ik naar rechts kijk. Want ik kan hier uit het raam kijken. Maar er komt wel onweer aan. Een code geel om 2 uur in Haarlem zou er onweersproblematieken kunnen zijn. En hoe zit het met de wind? Windvlaagjes, hebben we die ook nog? Ja, een beetje tot 29 kilometer per uur. Dus ja, hopelijk kunnen we straks naar het Food Truck Festival op het Kena Park. Ik ga proberen en kijken hoe het weer zich houdt. Vrolijke vlierenfluiter, Craig David, In Your Hands.
1: I was a young boy, I was a young boy, I was 12 years old. Could have been younger, must have been under something so magical. My heart was open, you came in right away. You took my breath away.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het een soort gospelnummer. In Your Hands, Greg David. 17 over 9 op jouw lokale radio Haarlem 105. Fijn dat je luistert aan de ochtendshow. Met lokaal nieuws, weer, verkeer en nog heel veel meer. Nou, het weer heb je net gehoord. Maximaal 21 graden dus in Haarlem. Met een code geel. Om 2 uur mogelijk onweer.

Ja, het blijft een beetje roerig en onrustig op Schiphol. De vakbonden blijven na een verkennend gesprek met Schiphol doorgaan met de voorbereidingen van nieuwe werkonderbrekingen van beveiligers op de luchthaven. Reizigers moesten dinsdag en woensdag al rekening houden met langere wachttijden bij de security om stakende beveiligers. De bonden eisen verbeteringen op de werkvloer. Maar een nieuw gesprek met Schiphol heeft volgens CNV-bestuurder André Quist donderdag nog niet tot concrete afspraken geleid. En dat betekent dat er dus vervolgacties gaan komen. Wanneer en hoe? Ja, dat vertellen ze uiteraard nog niet. Maar ze kondigen dat wel van tevoren aan. Deze week werd op maandag aangekondigd dat er op dinsdag en woensdag gestaakt werd. De beveiligers klagen over een te hoge werkdruk. Ze willen dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven daar wat aan doen. Dinsdag waren er 3 werkonderbrekingen en woensdag 5. En dat resulteerde tot langere wachttijden tussen de 20 en 25 minuten. Dus mocht jij de komende weken op vakantie gaan en vliegen vanuit Schiphol, dat ga ik doen op de 13e september. Hopelijk is dit dan opgelost. De nieuwste van Rondé. Een hogere macht roepen ze aan.

0: lijkt een beetje Amerikaans. De Amerikanen, oh my god. Met een uitroepteken natuurlijk. Rondé. Ze komen gewoon lekker uit Nederland hoor. Ja, is de zomer dan nog echt voorbij? Als ik naar de weersverwachting van de komende week zie ik elke dag regen.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Ja, dan draaien we dan toch maar, hè. De Golden Oldie. We hebben een prachtige zomer 2026 achter de rug. Maar het lijkt een beetje over, maar je weet het nooit. Gerard Cox vertelt erover.

0: en op zee.
1: Ja, je maakt de zomer gewoon mee als Gerard het bezingt.
0: Jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee.
1: Op naar de zomer 2027.
2: 105, we zijn er altijd.
1: Dat bedoel ik. We gaan richting het Haarlem 105 nieuws. We hebben nog één nummer te gaan en die draai ik met genoegen voor je. Roxette ken je ze nog? En het gaat altijd over de liefde. It must have been love.

0: Roxette uit Zweden. Marie Fredriksson en Per Gessle. En ze staan in de Swedish Music Hall of Fame. Vanaf 2014. Hij zit alweer klaar op zijn torenkamer. Zo noem ik het altijd maar een beetje. Artje Meijer. Gaat je het Haarlem 105 nieuws brengen. En doet hij straks om 10:30 ook weer. En om 11:30 en om 12:30. Jazeker.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Artje Meijer.
0: Goedemorgen, Artje.
2: De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiase moederbedrijf, zo meldt NH Nieuws. Naast de miljarden investering van de Nederlandse staat is Tata Steel voor verduurzaming ook afhankelijk van 4 miljard euro van haar Indiase moederbedrijf. Maar een nieuwe topman is terughoudend met de investering, onder andere vanwege toenemende regeldruk vanuit Nederland. Volgens de Centrale Ondernemingsraad van Tata IJmuiden kan het alle kanten op. FNV maakt zich zorgen en heeft een manifestatie gepland op 11 september. Tata Steel zelf zegt geen zicht te hebben op wat er in India speelt. Een grote militaire parade trok afgelopen woensdag veel bekijks. Vanaf de dreef liepen militairen naar de Grote Markt om beëdigd te worden tot militair van het regiment Huzaren van Boreel.
3: Huzaren van Boreel heeft eigenlijk zijn bakermat hier ook liggen in Haarlem in de omgeving. En dan gaan we even terug naar 1813.
4: De toenmalige vorst, de koning Willem I, die heeft in 1813 opdracht gegeven om een regiment te werven. En die begon hier in Haarlem.
3: Willem Boreel, die ging een opdracht van Willem I iedere kroeg af. En die vroeg, kun jij paard rijden? Mooi, op het paard stappen. En zo is hij heel de omgeving afgegaan. En zijn ze onder andere naar Waterloo gegaan.
2: Ook burgemeester Wiene was aanwezig. Hij was blij met de positieve aandacht voor de militairen en benadrukte hun rol in het behouden van veiligheid en vrede. Een auto in de Elsa Brandstromstraat is door brand zwaar beschadigd geraakt. In de nacht van woensdag op donderdag ontdekten de bewoners de brand nadat zij een harde knal hadden gehoord. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat een andere auto ook beschadigd raakte. Oorzaak van de brand is niet bekend. De politie doet onderzoek. En goed nieuws voor foodies. Vandaag start het Foodtruck Festival Proefpark. Het hele weekend staan zo'n 30 foodtrucks vanuit het hele land in het Kenopark. Naast streetfood en wereldgerechten is er ook een kinderprogramma en een overdekt café met Haarlemse drankjes. Mocht je er zelf niet bij kunnen zijn, morgenmiddag kan je tussen 12 en 3 live bij ons meegenieten via radio en tv.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had al lang gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting gestolen. Twee mannen sloegen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen de ketting mee en sloegen op de vlucht. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag weer kans op buien bij ongeveer 22 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
6: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
6: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Artje Meijer. Straks om 10:30 ben je er weer. Dit is Ed Sheeran met...

Sheeran. Azizame, dat komt uit het Persisch. Dat betekent mijn geliefde. Vijf over half tien. Nog 25 minuten. De ochtendshow. Azizam, ja. De tijdelijke inrichting van de zeeweg wordt volgende week weer teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. Want die was namelijk veranderd. Er was namelijk een busstrook aangelegd. En die verdwijnt, waardoor de weg een aantal dagen gedeeltelijk is afgesloten. Let daar even op als je die kant op moet. Want op dinsdag 1 en woensdag 2 september... tussen 6 uur 's ochtends en uiterlijk 9 uur 's avonds... Dan is de zeeweg dicht voor autoverkeer richting Haarlem. Dat is tussen de Parnassiaweg en de rotonde Brouwers-Kolkweg. Een week later, op dinsdag de 8e en woensdag de 9e... gaat het de andere kant op. Dan geldt die afsluiting voor verkeer richting Bloemendaal aan Zee. Ja, automobilisten kunnen tijdens deze werkzaamheden worden omgeleid via de Zandvoortslaan, de N201. Bedrijven langs de zeeweg die blijven wel via deze route bereikbaar. En de fiets- en voetpaden blijven toegankelijk. Dat is wel heel erg prettig. Ja, de Provinciale Weg had deze zomer een tijdelijke busstrook. Misschien weet je het wel. Vanwege de proef met gratis stad-strandbus. Tussen Hoofddorp en de kustplaatsen. Dat het een behoorlijke goede actie was, blijkt wel. Want er waren zo'n beetje 10.000 reizigers die gebruik gemaakt hebben de eerste 6 weekenden. De bus rijdt overigens, deze strandbus, het laatste weekend, 29 en 30 augustus. En als ik kijk naar de weerberichten, verwacht ik niet dat heel veel mensen strand of zo opzoeken. Maar ja, dat weet je nooit. De cijfers van de laatste weken worden binnenkort bekendgemaakt. En eind november verwacht de provincie de resultaten van de gehele evaluatie. En dan zal het betekenen dat misschien volgend jaar er weer een gratis strandbus is.

van weg geweest. Van Dik Hout. En hopelijk komt er een album aan. Dat is ook alweer zo'n 7, 8 jaar geleden. Te veel is niet genoeg.

0: Ja, mocht je de eerste uren niet ingeschakeld zijn op vandaag de dag, dat is jammer, maar dat kan natuurlijk dat je iets later inschakelt. We hebben natuurlijk even aandacht besteed aan Dolly Parton en het overlijden van Dolly Parton. Zij werd geboren op 19 januari 1946 in Tennessee, Verenigde Staten. En ze overleed deze week, dat zal je niet ontgaan zijn, op 80-jarige leeftijd. En ze gaat daarna daardoor haar man snel achterna. Carl Thomas Dean overleed in 2025. Dolly Rebecca Parton Dean. Amerikaanse countryzangeres, tekstdichter, singer-songwriter en actrice. Maar ze was veel meer dan dat. En ja, ze wordt gemist.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Een van de bekendste van haar. Alle liefde richt door Dolly. We always will love you.

Dolly Parton. Ze laat haar muziek achter. Als actrice in films. En mooie uitspraken vooral. Verbinding. Zelfs tussen de Democraten en de Republikeinen.

0: Ja, dan is een bruggetje voor het afscheid van burgemeester Martijn Smit snel gemaakt met I Will Always Love You. Op de gisteravond, donderdagavond, was er afscheid bij Beverwijk. Met dezelfde rechte rug en brede lach van mij 9 jaar geleden. Hij is 9 jaar burgemeester van Beverwijk geworden. Maar wel wat meer grijze haren. Ja, geen liefhebber van eindeloze vergaderingen, wel van bier en bitterballen na aflopen. Vrije geest werd hij genoemd. Soms eigenwijs en ongeduldig, vaak betrokken, toegankelijk. Liever spontane initiatieven omarmen dan rigide protocollen volgen. Niet besturen van achter een bureau, maar op straat tussen inwoners en ondernemers. Charisma, humor, fingerspitsengevoel. Wauw. Het zijn enkele typeringen die collega's toeschrijven aan de geboren Edammer tijdens zijn allerlaatste raadsvergadering. En ondanks zijn inspanningen om de stad veiliger te maken, ging die er qua imago op dat gebied niet vooruit, zo stelt CDA-raadslid Marianne Hekman. Er is natuurlijk altijd een kritische noot bij zo'n afscheid. Extra boa's, camera's op straat en verordeningen hebben niet geleid tot een betere positie op de misdaad top 50. Maar aan jouw inzet heeft dat niet gelegen, volgens Hekman. Nou, dat is dan altijd wel prettig om te doen. Smit eindigde zelf als poëzieliefhebber met een prachtig verhaal. En nam afscheid met de woorden van de middeleeuwse Shems Tabrizi uit het oude Perzië. En dat is: wees goed voor elkaar, jazeker, maar wees nooit onverschillig.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Jack and the Weatherman. Oftewel Barry Krikke en Sebastian Weerman. Find me a place.

0: Sebastian Weerman. Staat natuurlijk voor de Weatherman. Maar hoe kom je nou aan Jack? Dat vroeg ik ze vlak voor het bevrijdingsfestival. En Betty Krikke legde dat uit. Je auto op, Krikke, is Jack your car. En zo kom je dus op Jack and the Weatherman. Ik krijg nog even het weerbericht van mij. Wat gaat het vandaag worden? 20 graden is het al, maar het wordt niet warmer dan 21. Gaat nog een graadje omhoog. En er is wel code geel vanwege onweer rond 2 uur. Dus hopelijk heeft het Keno Park Food Festival daar geen last van. En wordt het daarna gewoon wel weer droog. Er staat een windje. Een windje van ongeveer 25 kilometer per uur. Ja, dat is het voor vandaag. En de komende dagen blijft het een beetje onbestendig, om het zo maar te zeggen.
1: Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Laat toch nog iets van de sunshine? Katrina and the Waves. Natuurlijk. Walking on sunshine, 11 voor 10. We hebben nog een paar leuke nummers en misschien nog wat items.

Ja, ik ben nog even naar het raam gelopen. Is het nog gezonde schijn, maar die is er niet hoor. Heel bewolkt. En het blijft niet droog, vrees ik, in Haarlem. Katrina and the Waves.

0: Ja, we kijken toch nog even naar het Haarlems Dagblad. Want goed werk verdient het om gezien en gesteund te worden. Aldus de Haarlemmer Marcel Bels. En zou je hem ergens van kunnen kennen? Jazeker, hij is de oprichter en voormalig eigenaar van Marcel's Green Soap. Het initiatief dat hij nam nu voor de Nationale Klimaatprijs. Want hij heeft zijn zaak prima verkocht. En daarom biedt hij nu uit eigen zak de komende 5 jaar... €25.000 beschikbaar. In de hoop en de verwachting dat zijn plannetje de komende jaren kan uitgroeien tot iets groots. Ja, de prijs die er al lang had moeten zijn, zo introduceert hij eigenlijk die Nationale Klimaatprijs. Ja, Belt verkocht zijn duurzame lichtgroene, noemt hij het zelf, zeepbedrijf, Marcel's Green Soap. Misschien ken je hem wel vanuit de supermarkten. 1,5 jaar geleden aan de grote Franse onderneming. En daardoor heb ik een zak geld aan overgehouden. En voor mij stond meteen vast, zegt hij, dat ik een deel daarvan wil besteden aan klimaat en maatschappij. Ik heb me gecommitteerd de komende 5 jaar steeds 25 mil te doneren. Ja, de Nationale Klimaatprijs is opgericht. Initiatieven die bijdragen aan het tegengaan van klimaatveranderingen zet je in de rug en een podium te geven. Nou, dat is hartstikke mooi, denk ik dan bij mezelf. En ja, hoe werkt dat dan precies? Je kunt je inschrijven tot 1 oktober via nationaleklimaatprijs.nl. Ik herhaal het nog even. nationaleklimaatprijs@elkaar.nl. En op deze site staat ook meer informatie over de prijs. En kan worden bekeken welke initiatieven zich tot nu toe hebben aangemeld. De uitreiking medio januari 2027.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Ja, mooi project, mooi initiatief van Marcel Belt. Tot 1 oktober kun je inschrijven. Een van de laatste nummers die we draaien. Kwaku Asante. Dat nummer heet Strawberry Skies. Zoek de aardbeidjes.

Kwaku Asante sluit de 3 uur durende ochtendshow af. Ja, ik ga je de vertrouwde handen van Jan Gauws geven. Absoluut.

Ja, we gaan je verlaten. Morgen Bob Evers. En ook op zondag zijn we tussen 7 en 9 weer terug. En volgende week ben ik weer terug bij je. Misschien ga je wel naar het Kenopark. Heel veel plezier daar. En anders van het weekend een goed weekend. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
4: 28 augustus. Dankjewel Rob Jonker voor de afgelopen 3 uur. Goedemorgen, dit is...

die blijft toch uniek gevonden toen. Daarna niet veel meer van gehoord van deze groep Arcade Fire. Grote wereldwit Everything Now, ja. Yeah. Ik heb straks voor je Raccoon en The One We Seek. Mist, Somber, The Body.

0: Spoon. En The One We Seek. Ja, ja, gisteren militaire beëdiging op de Grote Markt.
1: Maar dit is van oudsher, is dit al gaande?
2: Haarlem heeft echt wel een militaire traditie.
1: Nou, we hebben hier vandaag de beëdiging gehad van een zestigtal militairen. En die zijn beëdigd onder het regiment Huzaren van Moreel. Ja, wij als Haarlemse veteranen zijn daarbij bij betrokken geweest. De contacten zijn kort en ja, die wilden het een keer hier gaan doen, een beëdiging.
2: We hebben niet zo heel vaak militaire ceremonies in de burgermaatschappij. En nou, ik kan me ook niet herinneren dat we eerder zo'n militaire ceremonie hadden in het centrum van Haarlem.
1: Nee, nee, daar gaan we echt heel ver terug in de tijd. Huzaren van Moreel heeft eigenlijk zijn bakermat hier ook liggen in Haarlem in de omgeving. En dan gaan we even terug naar 1813.
2: De toenmalige vorst, de koning Willem I, die heeft in 1813 opdracht gegeven om een regiment te werven. En die begon hier in Haarlem.
1: Willem Moreel, die ging een opdracht van Willem I. Iedere kroeg af. En die vroeg, kun jij paard rijden? Mooi, op het paard stappen. En zo is hij heel de omgeving afgegaan. En zijn ze onder andere naar Waterloo gegaan.
2: Bij dat eerste regiment waren veel Haarlemmers ook ingezet. Dat is één. Die familie is voor deze omgeving ook belangrijk. En mijn ambtsketen is ooit door een burgemeester Boreel van Haarlem aan de stad geschonken. En het wapen van de familie Boreel zit ook hier in deze ambtsketen verwerkt. Dus wij hebben een link met deze huzaren.
1: Het oude pak wat we gezien hebben, dat is echt nou ja, die bondmuts, zeg maar. Dat is echt nog het traditionele pak wat men 200-300 jaar geleden droeg te paard. Wanneer ze naar het front gingen met de sabel in de hand.
2: In deze tijd ja, ons steeds meer realiseren dat het belangrijk is dat we een leger hebben wat bereid is om het land en onze vrijheid en democratie te verdedigen.
1: Boreel is een soort van informatie-inwinning eenheid. En zij observeren en verkennen gebieden om nou ja, na te gaan van hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat doet het vijand? Hoe is de situatie? Maar niet alleen dat, ook humanitair gezien doen ze ook daar dingen in. Het is echt best wel breed. Ze zijn echt een vooruitgeschoven post. Die informatie binnenhalen waarover de legerleiding nou, vervolgens mee aan het werk kan.
2: We hebben als samenleving natuurlijk ook heel lang wel zoiets gehad van ja, militair, we willen eigenlijk vrede. Maar juist daarom, dat heb ik ook gezegd in mijn toespraak, omdat we vrede willen, hebben we ook mensen nodig die vrede en de veiligheid en de vrijheid bereid zijn te beschermen. En daar als het moet ook voor te vechten. En dit zijn jonge mensen die stap zetten.
0: Ja, een enorm, ja, wat een verrassing hè, opeens daar op de Grote Markt. Je kunt de volledige reportage kun je bekijken op onze website haarlem105.nl. Ja, was gisteren hè, was het. Piraga. Ja. Goedemorgen, Haarlem 105 is dit. Al het nieuws ook op onze app en onze website.

0: Charney en de Soldier of Love. Gisteren dus in onze binnenstad. Een verslag van Maurice Blauw hoorde je. De Haarlemse binnenstad was gisteren gevuld met militairen en mensen die op het spektakel afkwamen. Vanaf de Dreef liep een militaire parade dwars door het centrum van Haarlem naar de Grote Markt. De militairen droegen deels traditionele kleding, deels het huidige uniform. Op het plein vond de beëdiging plaats. En sommige militairen die hadden waren een gezicht van bedekt. Ja, dus vanuit veiligheid.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiase moederbedrijf, zo meldt NH Nieuws. Naast de miljarden investering van de Nederlandse staat is Tata Steel voor verduurzaming ook afhankelijk van 4 miljard euro van haar Indiase moederbedrijf. Maar een nieuwe topman is terughoudend met de investering, onder andere vanwege toenemende regeldruk vanuit Nederland. Volgens de Centrale Ondernemingsraad van Tata IJmuiden kan het alle kanten op. FNV maakt zich zorgen en heeft een manifestatie gepland op 11 september. Tata Steel zelf zegt geen zicht te hebben op wat er in India speelt. Onderzoek van de Rekenkamer laat zien dat de handhaving in Zandvoort tekortschiet, zo meldt het HD. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bewoners de handhaving niet zichtbaar en moeilijk te bereiken vinden. Daarnaast ervaren ze structureel overlast van rommel, drukte en rondhangende jongeren. De gemeenteraad herkent het geschetste beeld en wil verbeteren. Later dit jaar zal de concrete invulling moeten blijken uit een nieuw integraal veiligheids- en handhavingsplan. Een grote militaire parade trok afgelopen woensdag veel bekijks. Vanaf de Dreef liepen militairen naar de Grote Markt om beëdigd te worden tot militair van het regiment Huzaren van Boreel.
3: Huzaren van Boreel heeft eigenlijk zijn bakermat hier ook liggen in Haarlem in de omgeving. En dan gaan we even terug naar 1813.
4: De toenmalige vorst, de koning Willem I, die heeft in 1813 opdracht gegeven om een regiment te werven. En die begon hier in Haarlem.
3: Willem Boreel, die ging een opdracht van Willem I. Iedere kroeg af. En die vroeg, kun jij paard rijden? Mooi, op het paard stappen. En zo is hij heel de omgeving afgegaan. En zijn ze onder andere naar Waterloo gegaan.
2: Ook burgemeester Wiene was aanwezig. Hij was blij met de positieve aandacht voor de militairen en benadrukt hun rol in het behouden van veiligheid en vrede. En goed nieuws voor foodies. Vandaag start het Foodtruck Festival Proefpark. Het hele weekend staan zo'n 30 foodtrucks vanuit het hele land in het Kenopark. Naast streetfood en wereldgerechten is er ook een kinderprogramma en een overdekt café met Haarlemse drankjes. Mocht je er zelf niet bij kunnen zijn, morgenmiddag kan je tussen 12 en 3 live bij ons meegenieten via radio en tv. En dan nog het weer. Vandaag begint onstuimig met veel regen en kans op onweer. 'S Middags blijft het wisselvallig en wordt het rond de 20 graden. Morgen nog steeds bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van maximaal 22 graden.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorl en Bergen doe je er 10 minuten langer op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Be and Side by Side. En de Lincoln Yeser, een van de mooie liedjes, zomerse liedjes van Haarlem 105. En Back to Love. Gisteren dus die militaire parade op Van de Dreef. Helemaal naar de Grote Markt. Een mooie reportage daarover van Maurice Blauw op onze website en in onze app. Kijk daarnaar. En hier is Direct.

binnenstad was gisteren gevuld met militairen en mensen die op het spektakel afkwamen. Vanaf de Dreef liepen de militaire parade dwars door het centrum van Haarlem naar de Grote Markt. De militairen droegen deels traditionele kleding en deels het huidige uniform. En op het plein vond de beëdigingen plaats. Ik denk van, hè, waar komt dat opeens vandaan? Ik denk dat het ook een beetje geheim is gehouden om van allerlei toestanden te voorkomen. Ook misschien wel uit veiligheidsoverwegingen. Een mooie reportage van Maurice Blauw op onze website. En in onze app. Wat zegt hij? Tegenwoordig heeft Haarlem 105 ook weer een app. Een app op Apple en op Android. Download hem daar, dat is wel heel handig. Dan heb je gewoon zo'n klein appje. 105 staat erop, daar klik je op en dan heb je al het nieuws gelijk. Dan hoef je niet te zoeken op een website en dat soort dingen. Nee. Heel mooi om dat te hebben. Ik heb hem zelf ook op mijn iPhone gezet. Ja. Dit is Peter Gabriel.

vanavond toch ook weer een hele mooie uitzending van de 105 Sessions hier bij Haarlem 105. Twee bands die langskwamen. Oei, oei, oei. Wat een mooi. Ja, zeker. En ook nog gisteren vol trots de hele studio kunnen laten zien aan een tweetal oude maten. Leo en Anne, die waren op bezoek bij Haarlem 105 en een rondleiding gegeven samen met Bob Evers. Vroeger hadden we het radiostation Radio West. En er kwam deze ook langs.

0: Ja, het was wel leuk om met een aantal oude vrienden eens even de studio te laten zien van de Haarlem 105. Ze keken hun ogen uit na een hapje gegeten bij Café de Pari. Ook altijd mooi. Mooi weer, maar we zaten wel gewoon lekker binnen. En toen we daar in bij Café Paris zaten, dan zag je ook zo mooi al die foodtrucks langskomen. Die allemaal naar het Kenopark.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ik zal straks nog eens even kijken of ik ergens een oude jingle van wat.

0: Jim Clark. Heerlijk nummer. Muziek uit de buurt. En ja, je hoorde dat een mooi nummer. Sunday Afternoon. Vanmiddag om 4 uur gaat het beginnen. Het Food Truck Festival Proefpark. Heerlijk. Mooi. 12e editie van het Proefpark in Haarlem. En ja, George van Wezel is daar heel druk mee bezig geweest om al die foodtrucks daar neer te zetten. De opbouw is ja, woensdagochtend begonnen. Het publiek kan een hoop streetfood en surprise acts verwachten. En onze redactie had ook nog even een gesprekje met Kimberly Luske. Echt ook wel weer mooi opgebouwd. Ik liep daar gisteren eventjes langs. Het was al mooi, mooi. En morgen is Haarlem 105 daar dus. Van 12 tot 3 zijn we daar aanwezig. Samen met Maurice Blauw. Ik zei de gek. Ook in het park. En Twan in de studio. Om het allemaal te begeleiden. Dus je hebt een beetje de grote regisseur. Die drukt op de knoppen. En van 12 tot 3 dus. Radio en televisie live.
1: Dit is

0: 105. Het is 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 28 augustus. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
3: Ja, dit is het weekend en de vrijdag van het Proefpark natuurlijk. Vrijdag, zaterdag en zondag in het Kenopark, het proefpark met al die foodtrucks. Natuurlijk ook vandaag de Momentum in de Vleeshal. Ook een mooi event. Er is allerlei dingen weer te beleven in Haarlem. En dit is Zombieu.

0: in Love. En Niels de Lange. En Something Good. Nou, dan hebben we die gitaar op het einde. En wat een onverwacht spektakel was dat gisteren op de Grote Markt. Met de militaire parade dwars door de stad heen.
1: Maar dit is van oudsher, is dit al gaande?
2: Haarlem heeft echt wel een militaire traditie.
1: Nou, we hebben hier vandaag de beëdiging gehad van een 60-tal militairen. En die zijn beëdigd onder het regiment Huzaren van Bordeaux.
0: 60, hè? 60 militairen beëdigd gisteren op de Grote Markt.
1: Ja, wij als Haarlemse veteranen zijn daarbij bij betrokken geweest. De contacten zijn kort en ja, die wilden het een keer hier gaan doen, een beëdiging.
2: We hebben niet zo heel vaak militaire ceremonies in de burgermaatschappij. En nou, ik kan me ook niet herinneren dat we eerder zo'n militaire ceremonie hadden in het centrum van Haarlem.
1: Nee, daar gaan we echt heel ver terug in de tijd. Huzaren van Bril heeft eigenlijk zijn bakermat hier ook liggen in Haarlem in de omgeving. En dan gaan we even terug naar 1813.
2: De toenmalige vorst, de koning Willem I, die heeft in 1813 opdracht gegeven om een regiment te werven. En die begon hier in Haarlem.
1: Willem Boreel, die ging een opdracht van Willem I iedere kroeg af. En die vroeg, kun jij paard rijden? Mooi, op het paard stappen. En zo is hij heel de omgeving afgegaan. En zijn ze onder andere naar Waterloo gegaan.
2: Bij dat eerste regiment waren veel Haarlemmers ook ingezet. Dat is één. Die familie is voor deze omgeving ook belangrijk. En mijn ambtsketen is ooit door een burgemeester Boreel van Haarlem aan de stad geschonken. En het wapen van de familie Boreel zit ook hier in deze ambtsketen verwerkt. Dus wij hebben een link met deze huzaren.
1: De oude pak wat we gezien hebben, dat is echt nou ja, die bondmuts, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is echt nog het traditionele pak wat men 200-300 jaar geleden droeg te paard wanneer ze naar het front gingen met de sabel in de hand.
2: In deze tijd ons steeds meer realiseren dat het belangrijk is dat we een leger hebben wat bereid is om het land en onze vrijheid en democratie te verdedigen.
0: Ja, en een reportage van Maurice Blauw op onze website en in onze app kun je dat bekijken.

0: ook trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgsstukken. Dat beloof ik.
1: Ze zijn nu eigenlijk klaar. Ze zijn klaar om paraat te staan. Voor het onderdeel waarvoor zij, nou ja, nu opgeleid zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. De meesten hebben ook al een carrière van 3-4 jaar achter de rug. Voordat ze dit moment hebben bereikt. En dan moet je denken aan vakopleidingen, specialistische opleidingen, een algemene militaire opleiding. Nou, ga zo maar door.
2: Oké, helemaal mooi. Ja. Een soort diploma-uitreiking, hè, gisteren op de Grote Markt. Maar dan...

0: dat we vanaf maandag weer vijf nieuwe platen hebben. Alabama Shakes was dit. En Garden. Ella Langley met Choosing Texas. Die plaat staat overigens ook al ook binnengekomen in de top 40. James Blunt met Taste Like Summer. Son Milieu met Feels en Van Dikhout. Te veel is niet genoeg. Dat zijn vijf platen waar we, ja, die we even in het zonnetje zetten. Het is Marvin Gaye.
1: You got the healing that I want.
0: En Meghan Trainor.

0: over die song ging het. Straks het uitgebreide Haarlem 105 nieuws. Straks om 11:30. En dit is muziek uit de buurt van Ruben Annick en Man Sorry.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiase moederbedrijf, zo meldt NH Nieuws. Naast de miljarden investering van de Nederlandse staat is Tata Steel voor verduurzaming ook afhankelijk van 4 miljard euro van haar Indiase moederbedrijf. Maar een nieuwe topman is terughoudend met de investering, onder andere vanwege toenemende regeldruk vanuit Nederland. Volgens de Centrale Ondernemingsraad van Tata IJmuiden kan het alle kanten op. FNV maakt zich zorgen en heeft een manifestatie gepland op 11 september. Tata Steel zelf zegt geen zicht te hebben op wat er in India speelt. Een auto in de Elsa Brandstromstraat is door brand zwaar beschadigd geraakt. In de nacht van woensdag op donderdag ontdekten de bewoners de brand nadat zij een harde knal hadden gehoord. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat een andere auto ook beschadigd raakte. Oorzaak van de brand is niet bekend, de politie doet onderzoek. Onderzoek van de Rekenkamer laat zien dat de handhaving in Zandvoort tekortschiet, zo meldt het HD. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bewoners de handhaving niet zichtbaar en moeilijk te bereiken vinden. Daarnaast ervaren ze structureel overlast van rommel, drukte en rondhangende jongeren. De gemeenteraad herkent het geschetste beeld en wil verbeteren. Later dit jaar zal de concrete invulling moeten blijken uit een nieuw integraal veiligheids- en handhavingsplan. En goed nieuws voor foodies. Vandaag start het Foodtruck Festival Proefpark. Het hele weekend staan zo'n 30 foodtrucks vanuit het hele land in het Kenopark. Naast streetfood en wereldgerechten is er ook een kinderprogramma en een overdekt café met Haarlemse drankjes. Mocht je er zelf niet bij kunnen zijn, morgenmiddag kan je tussen 12 en 3 live bij ons meegenieten via radio en tv. En dan nog het weer. Vandaag begint onstuimig met veel regen en kans op onweer. 'S Middags blijft het wisselvallig en wordt het rond de 20 graden. Morgen nog steeds bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van maximaal 22 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A7 vanuit Horen naar Heerenveen. Bij Breesanddijk heb je 5 minuten vertraging. De N9, Den Helder ook maar. Bij Schorrel en Bergen ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

op 105. Goedemorgen. En gisteren dus had ik een meeting met twee oude vrienden. Die al een jaar of 20 niet heb gezien. Vroeger hadden wij samen met elkaar een radiostation. Dat heette Radio West. Het was een piraat. Een illegaal radiostation. En dat zond uit via de kabel. We drukten eigenlijk een wat minder beluisterd radiostation. Drukten we op de kabel eruit met een heel klein zendertje op in de Waardepolder. En dan gingen we uitzenden. En dan hadden we ook eens een mooi jinglepakket. Hadden we daar van Top Format.

0: Ja. Lang geleden hoor. Dit, jongen, jongen.
1: Dit is de sound van Haarlem. Radio West.
0: Ja. Echt zo'n mooie oud jinglepakket, hè. Ja. En dan zonden we op de zaterdag zonden we uit. Ja, Bob Evers zat daar ook bij. Ja, heel mooi. En met Leo en met Anne. En maakten we radio op de zaterdagmiddag. Alleen de zaterdagmiddag, hè. Ja. En dan ging de zender weer uit.
1: Radio West.
0: Dit was dan het weerbericht. Hoor maar, ja. Ja, dat was toch wel een mooie tijd, was dat. En gisteren is een hapje wezen eten daar bij Café Paris. En ja, dat was leuk. We hebben de oude verhalen allemaal weer op kunnen halen. Ja, en reunie. Nou, dat was het wel. Heb ik nog wat? Even kijken.
1: Radio West.
0: Dat was toch wel mooi, ja. En, Leo is een bekende man in Bloemendaal. Hij heeft heel veel elektriciteitsverbouwingen gedaan in Bloemendaal. In die kasten van huizen. Eigen bedrijf had hij. En ja, die werd door heel veel Bloemendalers ingehuurd. Om dat allemaal voor elkaar te brengen. Er was natuurlijk wel mond-op-mond-op-mond reclame, dus ze vertrouwden hem ook. En dat vertrouwen, dat kwam hij ook na. Ja, zeker.

Taxi's Midnight Runners. En Come On Eileen, een paar grote hits. En de mannen die... ja, als je die videoclip dan ziet van dit nummer... dan denk je wel, hoe dan, hoe dan? Echt in van die tuinpakken, weet je wel? Ja, mooi. Ja, Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. En dit is Alex Warren. How

Fever Dream. Enorme hit voor hem in Nederland. Hij heeft ook een nieuwe single uit. Ja. De 12e editie van Proof Park in het Haarlemse Kenau Park gaat vandaag vanaf 4 uur in start, van start. Woensdagochtend is het allemaal begonnen. En in volle, ja, het publiek kan een hoop street food surprise acts verwachten. En dat allemaal georganiseerd door onder andere George van Wezel. Zat gisteren bij Café Paris een hapje te eten met een aantal oude collega's. En toen zag ik een aantal foodtrucks nog langskomen. Om daar, ik denk dat alle foodtrucks er nu wel ongeveer zullen zijn. Misschien de laatste nog die nog vandaag binnenkomt. Zo'n 30 foodtrucks met verschillende wereldkeukens. En dat allemaal morgen vanaf vanavond, vanaf vanmiddag 4 uur. En dan zaterdag en zondag. Laten we hopen dat het een beetje lekker weer is. Laat ik er eens even naar kijken, naar de weer-app. Hoe dat eruit ziet, durf het eigenlijk bijna niet. Maar goed, vandaag 70% kans op regen. Maar dat zegt niet alles. De temperatuur is wel lekker, zo'n 20 graden. Kans op neerslag. Ja, vanaf 12 uur is dat toch. Maar dan ebt het wel een beetje weg, gelukkig. Nou, laten we hopen dat dat 7 mm regen. En hoe geldt dat dan voor zaterdag? Ja, ook hetzelfde. Ook veel kans op regen. Allemaal niet best. En ja, op zondag hebben we dan in de middag. Ja, is er wel kans op regen, maar is die regen minimaal. Dus neem een parapluutje mee naar het proefpark in het Kenau Park. Ja. Morgen is Haarlem 150 jaar bij met Maurice Blauw en met Twan in de studio. We gaan maar radio en televisie maken op locatie van 12 tot 3 uur. Moeten de camera een beetje inpakken met plastic. Ja. En dat morgen dus. Ach, en dan maar een mooi plaatje daarbij. Chicago.

a big surprise. Heel databasje vol hier van Chicago. Lekker met die trompetten erbij. En Saturday in the Park. Ook de Street Player is ook wel een heel mooi nummer. Het later ook nog als dance nummer uitgebracht. Ja, Chicago en Saturday in the Park. En morgen zijn we er.

was het ook weer? Hoe was het origineel ook weer? Even zoeken hier in de database. Ring my bell. I need a word natuurlijk. En dat klonk toen zo.

Van dit nummer, ja, die zou ik ook eens draaien. Hè? 105. Graag, tot morgen. Dan ben ik er tussen 12 en 3 uur. Blijf luisteren. Straks Haarlem Lunch natuurlijk op deze zender.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiase moederbedrijf, zo meldt NH Nieuws. Naast de miljardeninvestering van de Nederlandse staat is Tata Steel voor verduurzaming ook afhankelijk van 4 miljard euro van haar Indiase moederbedrijf. Maar een nieuwe topman is terughoudend met de investering, onder andere vanwege toenemende regeldruk vanuit Nederland. Volgens de Centrale Ondernemingsraad van Tata IJmuiden kan het alle kanten op. FNV maakt zich zorgen en heeft een manifestatie gepland op 11 september. Tata Steel zelf zegt geen zicht te hebben op wat er in India speelt. Een grote militaire parade trok afgelopen woensdag veel bekijks. Vanaf de dreef liepen militairen naar de Grote Markt om beëdigd te worden tot militair van het regiment Huzaren van Boreel.
2: Huzaren van Boreel heeft eigenlijk zijn bakermat hier ook liggen in Haarlem in de omgeving. En dan gaan we even terug naar 1813.
3: De toenmalige vorst, de koning Willem I, die heeft in 1813 opdracht gegeven om een regiment te werven. En die begon hier in Haarlem.
2: Willem Boreel, die ging een opdracht van Willem I. Iedere kroeg af. En die vroeg, kun jij paard rijden? Mooi, op het paard stappen. En zo is hij heel de omgeving afgegaan. En zijn ze onder andere naar Waterloo gegaan.
1: Ook burgemeester Wiene was aanwezig. Hij was blij met de positieve aandacht voor de militairen en benadrukte hun rol in het behouden van veiligheid en vrede. Een auto in de Elsa Brandstromstraat is door brand zwaar beschadigd geraakt. In de nacht van woensdag op donderdag ontdekten de bewoners de brand nadat zij een harde knal hadden gehoord. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat een andere auto ook beschadigd raakte. Oorzaak van de brand is niet bekend, de politie doet onderzoek. En goed nieuws voor foodies, vandaag start het Foodtruck Festival Proefpark. Het hele weekend staan zo'n 30 foodtrucks vanuit het hele land in het Kenopark. Naast streetfood en wereldgerechten is er ook een kinderprogramma en een overdekt café met Haarlemse drankjes. Mocht je er zelf niet bij kunnen zijn, morgenmiddag kan je tussen 12 en 3 live bij ons meegenieten via radio en tv.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsi's. De nieuwste Noorse koning Haakon is in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Zijn vader, Harald, overleed vanochtend. Dan het weer, regen en kans op zware windstoten bij ongeveer 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur, deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen. Soms high en stom dronken. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks,

dag. Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiase moederbedrijf, zo meldt NH Nieuws. Naast de miljarden investering van de Nederlandse staat is Tata Steel voor verduurzaming ook afhankelijk van 4 miljard euro van haar Indiase moederbedrijf. Maar een nieuwe topman is terughoudend met de investering, onder andere vanwege toenemende regeldruk vanuit Nederland. Volgens de Centrale Ondernemingsraad van Tata IJmuiden kan het alle kanten op. FNV maakt zich zorgen en heeft een manifestatie gepland op 11 september. Tata Steel zelf zegt geen zicht te hebben op wat er in India speelt. Onderzoek van de Rekenkamer laat zien dat de handhaving in Zandvoort tekortschiet, zo meldt het HD. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bewoners de handhaving niet zichtbaar en moeilijk te bereiken vinden. Daarnaast ervaren ze structureel overlast van rommel, drukte en rondhangende jongeren. De gemeenteraad herkent het geschetste beeld en wil verbeteren. Later dit jaar zal de concrete invulling moeten blijken uit een nieuw integraal veiligheids- en handhavingsplan. Een grote militaire parade trok afgelopen woensdag veel bekijks. Vanaf de Dreef liepen militairen naar de Grote Markt om beëdigd te worden tot militair van het regiment Huzaren van Boreel.
2: Huzaren van Boreel heeft eigenlijk zijn bakermat hier ook liggen in Haarlem in de omgeving. En dan gaan we even terug naar 1813.
3: De toenmalige vorst, de koning Willem I, die heeft in 1813 opdracht gegeven om een regiment te werven. En die begon hier in Haarlem.
2: Willem Boreel, die ging een opdracht van Willem I iedere kroeg af. En die vroeg, kun jij paardrijden? Mooi, op het paard stappen. En zo is hij heel de omgeving afgegaan. En zijn ze onder andere naar Waterloo gegaan.
1: Ook burgemeester Wienen was aanwezig. Hij was blij met de positieve aandacht voor de militairen en benadrukte hun rol in het behouden van veiligheid en vrede. En goed nieuws voor foodies. Vandaag start het Foodtruck Festival Proefpark. Het hele weekend staan zo'n 30 foodtrucks vanuit het hele land in het Kenopark. Naast streetfood en wereldgerechten is er ook een kinderprogramma en een overdekt café met Haarlemse drankjes. Mocht je er zelf niet bij kunnen zijn, morgenmiddag kan je tussen 12 en 3 live bij ons meegenieten via radio en tv. En dan nog het weer. Vandaag begint onstuimig met veel regen en kans op onweer. 'S Middags blijft het wisselvallig en wordt het rond de 20 graden. Morgen nog steeds bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van maximaal 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A7 van Heerenveen naar Hoorn. Voor Den Oever heb je 20 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de N527, de weg Bussum-Huizen. Tussen de A1 en Huizen is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, ik heb zo een nostalgische track voor je van John Newman.

Haarlem 105 en Satisfy. Calvin Harris hoor je hier. Ja, een hele goede middag. Mika hier met Mika maakt het weekend. Vrijdagmiddag en hoog tijd dus om af te gaan tellen tot je weekend. Ik heb er ook wel echt wel zin in hoor. Toe aan de kladiladi te horen over de werkvloer. En eigenlijk ook wel misschien wel dat jij klaar bent met misschien wel de tweede schoolweek waar je al weer in zit van het jaar. Dat valt weer echt vies tegen allemaal hè. Ja, aftellen op de vrijdagmiddag doen we met de bekende ingrediënten. Veel nieuwe muziek heb ik voor je meegenomen. De Haarlemse hitmix spelen we straks natuurlijk. En aan het einde van de show, de vrijdag vibes. Ik ben wel benieuwd. Stuur alvast je verzoekje in via haarlem105.nl/studio. Kunnen we straks het weekend beginnen met echte lekkere weekendmuziek. Hey, eerst wil ik even met je terug naar de zorgeloze tijd uit mijn leven. Ja, is een tijd dat ik nog op de basisschool zat. En dat betekende vaak dat ik op de woensdagmiddag een korte dag had op school en dus lang vrij was. Gingen we vaak met vrienden lang chillen buiten. Even langs bij een paar huizen vragen of de kinderen buiten mee wilden spelen voetballen op een veldje bij ons in de buurt. Ja, misschien dat je dat dan kent hoor, want we speelden echt alles. Buskruiten, tienen, latje trap, al dat soort spelletjes. Maar stiekem was dan mijn favoriete onderdeel 's middags. Dan waren we uitgevoetbald en konden we met een pot snoep op de bank even lekker gamen. En een vriend van mij had dan echt een grote beamer thuis hangen. Dus dan konden we echt op een achterlijk groot scherm konden we met z'n allen FIFA 14 spelen. Er werd zo'n typische Nederland tegen Nederland pot gespeeld natuurlijk. Ja, mensen die spel FIFA zelf ook wel eens spelen, die weten hoe ontzettend goede muziek er in die game zit. En zo was dat ook in FIFA 14 het geval. Een van die tracks die mij nog steeds terugbrengt naar die tijd in de basisschool met FIFA 14... is deze track van John Newman. Je hoort Love Me Again op Haarlem 105. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

Stars en On My Soul hier bij Haarlem 105. Wil even meteen eerlijk zijn met je. Ik voel me deze week namelijk echt een beetje een saaie, grijze huismuis. Zie je namelijk al sinds afgelopen weekend mijn Instagram feed helemaal vol met alleen maar mensen die als kleurrijk pauwen floreren op Lowlands. Ja, de ene na de andere fotodump met mooie mensen komt voorbij. En ja, ik voel me daardoor echt helemaal bleh deze week. Misschien dat je dat gevoel herkent. Ja, moet zeggen ook wel heel eerlijk dat ik het mezelf extra moeilijk heb gemaakt deze week. Zit deze week al alle shows op YouTube terug te kijken en op repeat. Die van Somber, die van IJsland, Nia Archives, Jet van der Steen. Krijg je chronisch FOMO van, kan ik je vertellen. Gelukkig was er ook een einde aan dat vervelende gevoel. Die verlossing kwam gisteravond. Had namelijk een vriend aan de telefoon die wel op Lowlands was. Zei dat hij nu, op donderdagavond, voor het eerst weer een beetje oké voelde. Hij moest 4 dagen bijkomen. En dat zie je dan weer niet terug op Instagram. In ieder geval, dat blijft hetzelfde. Hey, het is Haarlem 105 met James Bay en Give Me The Reason. Give me-

Madonna en Who's That Girl hoor je op Haarlem 105. Ja, ik zat nog even na te denken over wat ik je net vertelde. Over al die fotodumps op Instagram van afgelopen weekend. Lowlands. En hoe dat er eigenlijk veel leuker uitzag dan dat het in werkelijkheid was. Ik kwam namelijk tot de conclusie dat op internet bijna alles te mooi lijkt om waar te zijn. Ik deed me namelijk zelf even terugdenken aan een tijd dat ik ooit geïnfluenced ben. En echt een soort miskoop heb gedaan toen ook. Ik zag namelijk ooit allemaal artsy foto's op de gram van mensen die in de natuur gingen kamperen, wild kamperen met van die grote off-road wagens dwars door de natuur. Ja, echt vet. En dan helemaal zo'n fotootje met zo'n opkomende zon die dan door de bomen heen schijnt en dat iemand daar dan lekker wakker aan het worden is. Een kopje koffie uit zo'n van die tinnen mokken begint te drinken. Echt een beetje back to basic. Ach man, wat vond ik dat er vet uitzien. Wilde ik ook meteen, weet je wel. Zo'n urge. Ja, dat wild kamperen met van die grote off-road wagens, ja, dat ligt ver buiten mijn budget natuurlijk. Maar er was iets wat wel haalbaar was. En dat waren die tinnen mokken. Ik denk, ja, dat moet ik dan tenminste nog een beetje hebben, toch? Ik ben meteen naar de stad gegaan, heb een hele collectie van die dingen gekocht. Zette de ochtend daarna een bakje koffie voor mezelf. Blijkt dat die tinnen mokken echt warmte geleiden als een neten. Verbranden meteen mijn handen direct aan die kringen. En dat is echt niet lekker opstaan, dat kan ik je wel vertellen. Goed, mocht er dus nog iemand interesse hebben. Ik ben zelf dringend op zoek naar iemand die 15 mokken van me wil overkopen. Ergens in de buurt van Haarlem. Nauwelijks gebruikt. Zo goed als nieuw zou ik erbij zetten op Marktplaats. Nou goed, laat maar weten als je interesse hebt.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiase moederbedrijf, zo meldt NH Nieuws. Naast de miljardeninvestering van de Nederlandse staat is Tata Steel voor verduurzaming ook afhankelijk van 4 miljard euro van haar Indiase moederbedrijf. Maar een nieuwe topman is terughoudend met de investering, onder andere vanwege toenemende regeldruk vanuit Nederland. Volgens de Centrale Ondernemingsraad van Tata IJmuiden kan het alle kanten op. FNV maakt zich zorgen en heeft een manifestatie gepland op 11 september. Tata Steel zelf zegt geen zicht te hebben op wat er in India speelt. Een auto in de Elsa Brandstromstraat is door brand zwaar beschadigd geraakt. In de nacht van woensdag op donderdag ontdekten de bewoners de brand nadat zij een harde knal hadden gehoord. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat een andere auto ook beschadigd raakte. Oorzaak van de brand is niet bekend, de politie doet onderzoek. Onderzoek van de Rekenkamer laat zien dat de handhaving in Zandvoort tekortschiet, zo meldt het HD. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bewoners de handhaving niet zichtbaar en moeilijk te bereiken vinden. Daarnaast ervaren ze structureel overlast van rommel, drukte en rondhangende jongeren. De gemeenteraad herkent het geschetste beeld en wil verbeteren. Later dit jaar zal de concrete invulling moeten blijken uit een nieuw integraal veiligheids- en handhavingsplan. En goed nieuws voor foodies. Vandaag start het Foodtruck Festival Proefpark. Het hele weekend staan zo'n 30 foodtrucks vanuit het hele land in het Kenopark. Naast streetfood en wereldgerechten is er ook een kinderprogramma en een overdekt café met Haarlemse drankjes. Mocht je er zelf niet bij kunnen zijn, morgenmiddag kan je tussen 12 en 3 live bij ons meegenieten via radio en tv. En dan nog het weer. Vandaag begint onstuimig met veel regen en kans op onweer. 'S Middags blijft het wisselvallig en wordt het rond de 20 graden. Morgen nog steeds bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van maximaal 22 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er worden nog weinig files gemeld in Noord-Holland. Wel is het druk op de A7, Heerenveen richting Horen. Op de afsluitdijk is het file rijden tussen Breesanddijk en Den Oever. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Op de N9 Den Helder Alkmaar rijd je de file in tussen Schorrel en Bergen. Hier is je vertraging 5 minuten. Dan nog een wegafsluiting door een ongeluk. Bussum, Huizen, de N527. Die is dicht tussen de aansluiting met de A1. En Huizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl 105.

Haarlem 105. En What About Love? Hey, als ik het zo inschat, is de kans dat je alle drie de antwoorden uit de hitmix van vandaag raadt echt heel erg klein. Je herkent ze waarschijnlijk wel, maar weet je de titels en de artiesten ook te herkennen? Nou, ben benieuwd hoe ver je gaat komen. Zometeen hoor je namelijk weer een fragment waar drie intro's van hits door elkaar gemixt zijn. En aan jou is het om de titel of de artiest te herkennen. Is gewoon lachen om even je muziek te kennis te testen op de vrijdagmiddag. En vooral een goed en fijn excuus om even 2 minuten afgeleid te zijn en je werk links te laten liggen. Goed, als je een antwoord hebt, mag je die gewoon naar mij sturen zoals altijd naar haarlem105.nl/studio. Of appen met 06 105 105 38. Goed, gaan we dan. Heel veel succes met deze hitmix.

Nou, zei je toch? Mocht je iets van de drie hits herkend hebben, laat maar van je weten via haarlem105.nl/studio. Of appen kan via mij via 06 105 105 38.

Alicia Cara bij 105. En dan is nu het moment aangekomen om met je door de antwoorden heen te gaan van de Haarlemse hitmix. Dit was de opgave die je net te horen kreeg.

It's Okay. Ja, origineel natuurlijk van Whitney Houston, maar 2 jaar geleden omgebouwd naar deze waanzinnige rammer. En de tweede hit uit de hit Nix, die is van Rihanna.

komt van dat mega goede album uit 2010 van der. Loud heet dat. Daarop staat ook Only Girl in the World en What's My Name bijvoorbeeld. Ja, insane album. En de laatste hit uit de hitmix van deze week is van Avicii.

0: Zweedse legende Tom Bergling, beter bekend als Avicii en Addicted to You. En die stem is van Audra May, waarmee hij samenwerkte. Hey, en dat zijn ze dan. De drie hits uit de hitmix van deze week. It's Not Right, But It's Okay, S&M en Addicted to You. I don't know, but it's okay. Ja, allemaal zaten dus in deze opgave. Volgende week nieuwe hits en een nieuwe mix.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Taylor Swift. I knew it, I knew you. Mika maakt weekend waar ik graag nieuwe muziek wil laten ontdekken. Ja, dat doe ik vaak met liedjes die ik zelf enorm vet vind. Waarvan ik denk dat je ze echt moet gaan horen. Maar niet altijd. Het zijn namelijk ook wel eens liedjes waar we bij Haarlem 105 allemaal enthousiast van worden. En dit is bijvoorbeeld het geval bij de nieuwe EP's van Leon Bridges. Ja, een maand geleden bracht hij namelijk Happiness Anytime Part 1 uit. En daarop staat de track Light Away. En die hebben we hier echt regelmatig gedraaid voor je. Maar deze week was er ineens Happiness Anytime Part 2. Heel veel nieuwe muziek erbij. En ook liedjes waar ik echt mega goed op ga en die ook echt mega goed zijn. Dat vinden niet alleen wij bij Haarlem 105. Trouwens, dat vinden mensen online ook. Want die gaan helemaal gek op zijn nieuwe muziek. Vooral omdat ze de nieuwe track Talk It Over enorm vinden lijken op de muziek van Jungle. Ja, en wees nou heel eerlijk, muziek van Jungle, daar worden we altijd vrolijk van, toch? Goed, oordeel zelf maar. Lijkt dit op muziek van Jungle? En sowieso wel benieuwd hoor, wat je ervan vindt. Laat maar van je weten via 06-105-105-38. Het is Leon Bridges hier op Haarlem 105 en zijn nieuwste Talk It Over.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam in Noord-Holland op de Ring van Amsterdam, de A10 richting Haarlem. Op de Ring Noord tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens betekent dat 10 minuten extra reistijd. Ook op de A4 is het druk, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade doe je er 10 minuten langer over. En ook 10 tot 15 minuten vertraging op de afsluitdijk, de A7 richting Horen, tussen Brezandijk en Den Oever. Tot slot nog de A9, Amstelveen richting Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
3: Ja, zometeen bellen we met een opkomende artiest. Nu eerst David Guetta. 105.

David Guetta en A Better World bij Haarlem 105. Ja, ik heb dus eigenlijk twee hobby's waar ik in mijn leven veel mee bezig ben. Dat is als allereerst iets wat we vorig uur veel over hebben gehad. Dat is ook iets wat we zo meteen in de Vrijdag Vibes hier vaak voorbij gaan komen. Het is namelijk nieuwe muziek ontdekken en vooral mijn vrienden daarmee lastigvallen. Ja, en die tweede hobby, dat is er eentje waar we zo meteen altijd aan gaan besteden. Dat is namelijk live muziek zien. Ja, in poppodia, festival, grote concerthallen. Zometeen gaan we namelijk bellen met een opkomende artiest die een vet belangrijke show gaat spelen vanavond. Daad zometeen, we gaan even bellen. Ook Queen komt eraan, maar dat is altijd genieten toch? Eerst is dat nu Jalen Naganda hier op Haarlem 105. Het is Burning Temptation.

0: Queen en The Invisible Man op Haarlem 105. Ja, en als je vaker luistert naar Haarlem 105 op de vrijdagmiddag, dan weet je dit. Ik ben groot fan van live muziek en van nieuwe artiesten ontdekken. En heel af en toe komen die twee dingen samen. En vandaag is zo'n dag. En dit weekend vindt namelijk Hit the City plaats in Eindhoven. Een festival dat onder andere podium geeft aan talenten en opkomende artiesten. Een van die artiesten is Owen Bryce. En ja, Owen maakt eigenlijk vrolijke, dromerige muziek die voor mij heel erg warm aanvoelt. Hij heeft op Spotify nog maar 4 liedjes uit, maar staat dus wel vanavond door een bijzondere reis op Hit the City. Er schijnt ook nog veel muziek in de maak te zijn en dus is er reden genoeg om hem te spreken. Hij hangt aan de telefoon. Owen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, vanavond gaat het gebeuren, je optreden bij Hit the City. Hoe gaat het met de zenuwen op dit moment?
1: Het gaat nu nog wel even goed. We zitten hier met heel veel mensen in de ruimte. Dus is nu de floor stage manager die nu wat aan het zeggen is, maar de spanningen gaan nog goed.
0: Oké, dat is goed om te weten. Hey, je bent natuurlijk niet zomaar vanavond op het podium terechtgekomen, want je hebt nog een bijzondere reis doorgemaakt om bij Hit the City terecht te komen, heb ik begrepen. Kun je een beetje vertellen hoe dat gekomen is, dat je daar mag optreden?
1: Ja, zeker. Sorry dat het soms al een beetje rumoerig is. We zijn hier lekker met veel mensen. Dus...
0: Nee, dat is helemaal goed. Dat geeft alleen maar de sfeer duidelijk.
1: Ja joh, het is één grote gezelligheid hier. Nee, ik zit op de Rock Academie en wij konden ons aanmelden voor een bandcontest. En uiteindelijk hebben we die gewonnen met stemmen en nu staan we op Hit the City Eindhoven.
0: Ja, en vanavond mag je dus optreden voor 3 kwartier. Nou weet ik, jij hebt pas 4 liedjes uit. Hoe ga je dat in vredesnaam 3 kwartier volmaken?
1: Nou, we hebben nog heel veel unreleased songs staan die ooit gereleased gaan worden. We zijn hard bezig met een album, dus we komen wel zeker aan de 3 kwartier, dus dat is ook super mooi.
0: Hey, en kun je al iets kwijt over dat album wat eraan komt? Wanneer gaat dat eraan komen? Wat kunnen we erop verwachten? Of is dat allemaal geheim?
1: Dat is nog wel geheim, maar verwacht ergens volgend jaar wat.
0: Oké. Dus we moeten nog even geduld hebben, maar we kunnen in ieder geval alvast genieten van de 4 liedjes die er zijn. Eentje waarvan, een nieuw nummer, Tavern, als ik het goed uitspreek.
1: Yes.
0: Kun je uitleggen waar dat liedje over gaat en waar het voor staat?
1: Nou, dat liedje gaat eigenlijk over liefde op het eerste gezicht. Ik was ooit een keer in een kroeg beland. En opeens kwam ik daar een meid tegen en dat was wauw, gelijk van... Damn, wat mooi. Ik was gelijk verliefd eigenlijk, maar ik was ook wel een beetje bang om uiteindelijk dan, om mijn hart weer te laten breken. Dus dat was eigenlijk een beetje een soort van tweestrijd van, wat moet ik nou precies doen? En uiteindelijk heb ik dat liedje Tavern geschreven, dat eigenlijk gaat om een boodschap wat mijn moeder aan mij gaf. En dat is van, wees verstandig in de liefde, wees lief voor elkaar en behandel elkaar met respect.
0: Ontzettend mooi bericht en een mooie mening die achter het lied zit. Is dat ook een beetje wat je probeert over te dragen vanavond tijdens het optreden?
1: Zeker, 100%. Behandel elkaar met respect, liefde en één hoop gezelligheid.
0: Nou, fantastisch. Vanavond dus in Hit the City in Eindhoven. Owen Bryce, we kunnen, als we jou in de gaten willen houden, je op alle socials ook Owen Bryce vinden, toch?
1: Zeker, gewoon Owen Bryce. Soms een underscore eronder.
0: Maar als je het zoekt, dan komt hij vast naar boven. Hey, ik ga de nieuwe track voor je draaien en je heel veel succes wensen voor vanavond. Wil je hem zelf aankondigen of wil je er nog iets over kwijt voordat ik hem draai?
1: Nou, in ieder geval super bedankt dat je ons draait, Mika.
0: Geen probleem.
1: Ik zal zeggen, zet hem gewoon lekker aan.
0: Fantastisch, heel veel plezier vanavond en heel veel succes.

0: Kaiser Chiefs op Haarlem 105. And love's not a competition, but I'm winning. Heb zelf dus altijd het idee dat het precies andersom is. Liefde is geen wedstrijd, maar ik ben aan het verliezen. Dat zorgt ervoor voor mij dat ik altijd extra stapjes zet en extra mijn best ga doen. Even dat bosje bloemen halen, toch even het huishouden op orde brengen of lekker even koken voor haar. Het resultaat is dat ik vaak wel enorm veel liefde terugkrijg en dat al 8 jaar. Hey, goed, ik wil het eigenlijk hebben over iets heel anders. Een herinnering wil ik aan je geven, namelijk dat Chef Special nog een handjevol concerts gaat geven dit jaar, waar nog kaartjes voor te vinden zijn. Daarna zijn ze met een jaar lang zeker weten pauze aan het nemen. En misschien nog wel langer. Nou, mocht het je ontgaan zijn. De band gaat stoppen in de huidige samenstelling. Gitarist Guido maakte dat eerder dit jaar bekend, dat ze gingen stoppen. En dat dit ook zijn laatste jaar was. En dit jaar, dat jaar waar hij het over had, dat is in april voorbij. En dus zijn er nog maar een paar momenten dat je ze kunt zien. En dat is bijvoorbeeld aankomende oktober hier in Haarlem. Goed. Niet te veel doorvertellen. Het is Chef Special die je hoort bij Haarlem 105.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: you. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiase moederbedrijf, zo meldt NH Nieuws. Naast de miljarden investering van de Nederlandse staat is Tata Steel voor verduurzaming ook afhankelijk van 4 miljard euro van haar Indiase moederbedrijf. Maar een nieuwe topman is terughoudend met de investering, onder andere vanwege toenemende regeldruk vanuit Nederland. Volgens de Centrale Ondernemingsraad van Tata IJmuiden kan het alle kanten op. FNV maakt zich zorgen en heeft een manifestatie gepland op 11 september. Tata Steel zelf zegt geen zicht te hebben op wat er in India speelt. Een grote militaire parade trok afgelopen woensdag veel bekijks. Vanaf de dreef liepen militairen naar de Grote Markt om beëdigd te worden tot militair van het regiment Huzaren van Boreel.
2: Huzaren van Boreel heeft eigenlijk zijn bakermat hier ook liggen in Haarlem in de omgeving. En dan gaan we even terug naar 1813.
3: De toenmalige vorst, de koning Willem I, die heeft in 1813 opdracht gegeven om een regiment te werven. En die begon hier in Haarlem.
2: Willem Boreel, die ging een opdracht van Willem I iedere kroeg af. En die vroeg, kun jij paard rijden? Mooi, op het paard stappen. En zo is hij heel de omgeving afgegaan. En zijn ze onder andere naar Waterloo gegaan.
1: Ook burgemeester Wiener was aanwezig. Hij was blij met de positieve aandacht voor de militairen en benadrukte hun rol in het behouden van veiligheid en vrede. Een auto in de Elsa Brandstromstraat is door brand zwaar beschadigd geraakt. In de nacht van woensdag op donderdag ontdekten de bewoners de brand nadat zij een harde knal hadden gehoord. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat een andere auto ook beschadigd raakte. Oorzaak van de brand is niet bekend, de politie doet onderzoek. En goed nieuws voor foodies, vandaag start het Foodtruck Festival Proefpark. Het hele weekend staan zo'n 30 foodtrucks vanuit het hele land in het Kenopark. Naast streetfood en wereldgerechten is er ook een kinderprogramma en een overdekt café met Haarlemse drankjes. Mocht je er zelf niet bij kunnen zijn, morgenmiddag kan je tussen 12 en 3 live bij ons meegenieten via radio en tv. En dan nog het weer. Vandaag begint onstuimig met veel regen en kans op onweer. 'S Middags blijft het wisselvallig en wordt het rond de 20 graden. Morgen nog steeds bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van maximaal 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: de nieuwste track van Somber, My Body Isn't Ready. Hij deed hem afgelopen weekend ook live, hè, op Lowlands. Zat die show eventjes terug te kijken. En daar vertelt hij waar de track voor staat. En dat is een boodschap waar ik me ook echt goed in kan vinden. Hier, moet je even luisteren.
1: It's my newest song. It's called My Body Isn't Ready. And I wrote this song about issues I've had with my body image. So I just wanted to say, anyone out there who looks in the mirror and doesn't always like the way they look, you're not alone, you are very beautiful. And this song is dedicated to you.
0: Body positivity. Ja, kunnen we wel goed gebruiken met al die perfecte plaatjes op de socials, toch? Waren overigens niet de enige wijze woorden die Somber die avond sprak op het podium.
1: Thank you guys so much for having me. I fucking love the Netherlands so fucking much. This is like a second home. I love you guys. We met some beautiful people in Amsterdam yesterday. And let me just say, some of the most world-class people I've ever met. Amazing people.
0: Ah ja, en wij houden ook van Somber natuurlijk. Hey, zometeen nog een samenvatting van het nieuws in 105 seconden. De belangrijkste gebeurtenissen staan weer op een rij voor je. Met deze week ook muzieknieuws. Ja, dat ga je allemaal horen na Chris Brown. Nu eerst Bryan Ferry. Het is zijn track Let's Stick Together. Je hoort hem nu op Haarlem 105.

0: Chris Brown en Fallin bij Haarlem 105. Ja, deze week enorm veel verdrietig nieuws. Veel bekende grote mensen in deze wereld die helaas zijn overleden. Begon allemaal met Dolly Parton, dat je waarschijnlijk al wist. Maar daarna kwam ook snel artiest Tim Curry en de Japanse artiest Yayoi Kusama. En vanochtend ook nog eens de Noorse koning. Ja, het was een heftige week. Het was trouwens uiteraard niet het enige nieuws dat deze week belangrijk was. Er was nog enorm veel meer. En de belangrijkste berichten heb ik voor je samengevat. Ze komen voorbij in 105 seconden. En zometeen kun je dus met een gerust hart naar de Vrijmibo. Want dan ben jij weer helemaal up-to-date.
1: Een dag na de verwoestende stortvloed in Nepal en Tibet is de omvang van de ramp nog niet duidelijk. Het geregistreerde dodental staat op 270 in Nepal. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 1500. Het werkelijke aantal doden en vermisten ligt waarschijnlijk nog veel hoger. Nepal meldt dat er onder de vermisten ook twee Nederlanders zijn. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele vermiste Nederlanders.
2: Door een tornado in het zuiden van Frankrijk, in het plaatsje Pomain, zijn gistermiddag 41 mensen gewond geraakt. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Volgens de bestuurder van de regio zijn 300 woningen beschadigd geraakt. Voor de getroffen bewoners is daarom opvang geregeld.
3: De meeste bewoners van Odessa trekken zich niks aan van het luchtalarm, omdat het heel vaak afgaat en de meeste Russische projectielen in de haven terechtkomen. Maar bij de luchtverdediging in de buurt zijn ze altijd waakzaam. Tegen de nieuwe snelle Shahed-drones heeft de kolonel wel verweer. Maar niet tegen de supersnelle ballistische raketten. Daartegen helpen alleen Amerikaanse Patriot-raketten. Dat betekent meer Russische voltreffers. Daarom vindt de kolonel dat de Europese partners al hun Patriots moeten afgeven.
4: Het overlijden van de Queen of Country maakt veel los. Dolly Parton overleed gisteren op 80-jarige leeftijd. Ze had korte tijd kanker. Ze was wereldberoemd vanwege haar zang en haar muziek. Ze schreef 3000 nummers voor zichzelf en anderen. Met als bekendste... Jolene, Jolene, Jolene,
5: Jolene. Deze zomer is de warmste ooit gemeten. 19,3 graden.
0: Ja, de warmste zomer ooit en over een aantal jaar gewoon de norm blijkbaar. Ga nu alvast maar sparen voor mijn airco, want echt in deze zomers smelt ik thuis. Hey, het is No Diggity bij 105.

Heel veel geklaagd over de socials vandaag. Maar ik moet ook toegeven, het is niet allemaal slecht hoor. Misha hoorde je en Lose My Life, die is dus groot geworden op de socials. Ja, en die hadden we anders waarschijnlijk niet of nog niet gekend. Hey, het is Haarlem 105 met nu George Ezra en Shotgun.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd.

0: of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Verschillende files op dit moment in Noord-Holland. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Roelof Arendsveen is je vertraging een kwartier. Op de A6 Muiden Lelystad sta je in de file tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadsart. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
3: Ja, en Tisa is terug van vakantie met zometeen een nieuwe muggenbult.
4: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

Gregory Porter. En Holding On op Haarlem 105. Ja, nog 1 uurtje te gaan tot het weekend eindelijk gaat beginnen. Het is Mika Maak Weekend waar we samen lekker af gaan tellen. Zometeen de muggenbult bij Haarlem 105, de column van Tisa Smet. Ze is als het goed is terug van vakantie. Sprak haar deze week en het klonk alsof ze veel had waar ze over moest vertellen in de muggenbult. De meest geliefde column van de vrijdagmiddag komt er dus aan. Ook hoor ik graag of je een verzoekplaatje hebt. Een liedje waarmee ik echt een weekendgevoel bij je compleet kan maken. Want zometeen de vrijdag vibes, ook dat gaan we doen. Aftellen dus, nog 52 minuten te gaan. Maar nu eerst Waylon, dit is The Escapist bij Haarlem 105.

0: Sunray James en Ryan Marciano en I Wonder hier op Haarlem 105. Ja, en eindelijk is het dan zover. De zomer lijkt voorbij en ook de zomer voor Tisa. Dat betekent dat haar vakantie voorbij is en dat ze weer elke week hier een column gaat schrijven of vooral gaat inspreken voor ons. Hij heet De Muggenbult en ook deze week heeft ze dat gedaan. En eigenlijk kijkt ze een beetje melancholisch terug op die mooie, mooie zomer van haar.
1: De zomer is voorbij. Althans, dat zeggen alle reclames en de back-to-school producten in de supermarkt. De komkommertijd komt tot zijn einde en ik ben nu weer hier elke vrijdag bij Haarlem 105. Als je goed luistert, of misschien niet eens heel goed, hoor je de regen en de geluiden van de stad om mij heen. Ik heb nog één week. Eén week die een beetje alleen van mij voelt. Mijn vrienden zijn alweer aan het werk, mijn ouders ook, terwijl ik nog een beetje doe alsof de zomer niet voorbij is. Het was een bewogen zomer. Het was heel heet, behalve nu extreem droog. Het WK was er, World Pride, de zonsverduistering die volgens mij heel even het hele land op zijn kop zette. En ergens tussen al die zomerse gebeurtenissen door zat ik op Lowlands met een pakje appelsientje in mijn hand. Ik keek naar het pakje en zag staan dat er zuivel in zat. En ik werd daar eigenlijk onmiddellijk een beetje chagrijnig van. Niet omdat ik per se iets tegen zuivel heb. Ik bedoel, ik had om 7 uur 's ochtends op Lowlands ook niet bepaald de meest ingewikkelde voedingskeuzes gemaakt. Maar ik vroeg me af, waarom zit dat er in hemelsnaam in? Dus ik draaide me om naar een vriend van mij en begon mijn zin. Weet je waarom hier zuivel in zit? Ties, nu even niet. Logisch. Het was 7 uur 's ochtends en we hadden net een nacht Lowlands achter de rug. Maar ik kon het toch niet helemaal loslaten. Want appelsientje voegt een beetje zuivel toe aan zijn sap, waardoor het product onder de uitzondering op de suikertax valt. Een soort maas in de wet dus. De fabrikant hoeft daardoor geen belasting te betalen die andere sapmakers wel betalen. Wat ik fascinerend vind. En blijkbaar ben ik dus het type persoon dat daar om 7 uur 's ochtends op een festival over wil praten. Het deed me denken aan een eerdere andere vakantie. Ik wilde met mijn vriend een gesprek beginnen over de demonstraties op de A12. Wat hij ook niet een bepaald gezellig onderwerp voor onze vakantie vond. Ik snap het ook wel. Je gaat op vakantie om even weg te zijn. Even geen politiek, geen nieuws, geen discussies over klimaat, Israël en Palestina, de woningmarkt, migratie of de zoveelste politieke ruzie. Je wilt een wijntje drinken, je wilt zwemmen, een ijsje halen en vooral niet nadenken over de staat van de wereld. Maar ik vind die ongemakkelijke gesprekken eigenlijk helemaal niet zo ongezellig. Sterker nog, ik vind ze juist interessant. Ik wil weten waarom iemand iets vindt. Niet alleen wat iemand vindt, maar waar komt dat vandaan? Waarom vind jij dat de demonstranten op de A12 daar wel of niet horen? Waarom stem je op die partij? Waarom vind je klimaatbeleid belangrijk? En waarom vind je het juist overdreven? Waarom geloof je dit of waarom geloof je dit niet? Ik hoef het helemaal niet met je eens te zijn, misschien juist niet. Want volgens mij zijn we een beetje vergeten dat een gesprek niet hetzelfde is als een wedstrijd die je moet winnen. We lijken steeds vaker te denken dat een meningsverschil betekent dat iemand fout zit, de ander gelijk heeft. Dus nog voordat het gesprek begint, zitten we al klaar met onze argumenten. We luisteren niet meer om te begrijpen, maar om te kunnen reageren. En misschien is dat precies waarom ik die ongemakkelijke gesprekken zo leuk vind. Omdat ik iemand soms pas echt leer kennen als ik het niet met diegene eens ben. Want ja, een gesprek over de A12 kan ongemakkelijk zijn. Een gesprek over politiek tijdens je vakantie kan schijnbaar dus iemands humeur verpesten. En een gesprek over de ingrediënten van een pakje appelsientje om 7 uur 's ochtends op Lowlands is misschien gewoon heel erg irritant.
0: Tisa Smet en haar column De Muggenbult. Ja, met haar Muggenbult stuurt ze ook altijd muziek mee. En ja, ik moet eigenlijk wel lachen op de track die ze deze week heeft meegestuurd. Het is namelijk Het is weer voorbij, die mooie zomer van Gerard Cox.

Het zijn de Stereo MC's. Recht uit de 90's, hier op Haarlem 105 voor je. Lost in Music hoor je. Hey, ik zat die videoclip even te checken online. Zit echt helemaal aan het einde van die videoclip. Allemaal van die MTV-logo's. En iedereen gaat helemaal lijpen in de comments over dat kleine stukje. Nostalgische waarde voor veel mensen, denk ik. Ja, het was toch wel een beetje de manier om nieuwe muziek te ontdekken in die tijd. Zelf is het wel echt lang geleden dat ik muziek ontdekte via de televisie. Ik denk dat dat was bij de Kids Top 20. Kennen we dat nog? Ja, het was echt altijd zo'n willekeurige basisschool waar dat werd opgenomen. En dat werd dan uitgezonden op zaterdagochtend. En dan was dat het moment dat ik met mijn broertje en mijn zusje op de bank samen tv keken. En dus nieuwe muziek ontdekte. Nu is het gewoon Haarlem 105 hoor, waar je muziek ontdekt. Het is Stella Lefty die een nieuw album uit heeft. En graag draai ik Summer You Were Mine voor je.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiase moederbedrijf, zo meldt NH Nieuws. Naast de miljarden investering van de Nederlandse staat is Tata Steel voor verduurzaming ook afhankelijk van 4 miljard euro van haar Indiase moederbedrijf. Maar een nieuwe topman is terughoudend met de investering, onder andere vanwege toenemende regeldruk vanuit Nederland. Volgens de Centrale Ondernemingsraad van Tata IJmuiden kan het alle kanten op. FNV maakt zich zorgen en heeft een manifestatie gepland op 11 september. Tata Steel zelf zegt geen zicht te hebben op wat er in India speelt. Onderzoek van de Rekenkamer laat zien dat de handhaving in Zandvoort tekortschiet, zo meldt het HD. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bewoners de handhaving niet zichtbaar en moeilijk te bereiken vinden. Daarnaast ervaren ze structureel overlast van rommel, drukte en rondhangende jongeren. De gemeenteraad herkent het geschetste beeld en wil verbeteren. Later dit jaar zal de concrete invulling moeten blijken uit een nieuw integraal veiligheids- en handhavingsplan. Een grote militaire parade trok afgelopen woensdag veel bekijks. Vanaf de Dreef liepen militairen naar de Grote Markt om beëdigd te worden tot militair van het regiment Huzaren van Boreel.
2: Huzaren van Boreel heeft eigenlijk zijn bakermat hier ook liggen in Haarlem in de omgeving. En dan gaan we even terug naar 1813.
3: De toenmalige vorst, de koning Willem I, die heeft in 1813 opdracht gegeven om een regiment te werven. En die begon hier in Haarlem.
2: Willem Boreel, die ging een opdracht van Willem I iedere kroeg af. En die vroeg, kun jij paard rijden? Mooi, op het paard stappen. En zo is hij heel de omgeving afgegaan. En zijn ze onder andere naar Waterloo gegaan.
1: Ook burgemeester Wiene was aanwezig. Hij was blij met de positieve aandacht voor de militairen en benadrukt hun rol in het behouden van veiligheid en vrede. En goed nieuws voor foodies. Vandaag start het Foodtruck Festival Proefpark. Het hele weekend staan zo'n 30 foodtrucks vanuit het hele land in het Kenopark. Naast streetfood en wereldgerechten is er ook een kinderprogramma en een overdekt café met Haarlemse drankjes. Mocht je er zelf niet bij kunnen zijn, morgenmiddag kan je tussen 12 en 3 live bij ons meegenieten via radio en tv.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Mensen kunnen onder meer een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het is ongeveer 22 graden.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Verschillende files in Noord-Holland op dit moment. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen is je vertraging een kwartier. Je hebt 20 minuten vertraging op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Daarom is die afgesloten. Dan nog de A10 richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Buitenveldert. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
6: Ja, de Vrijdag Vibes die gaan van start. Met een half uur de allerlekkerste weekendmuziek. Met nu de allernieuwste van de Fontaine CC bij 105. Het is Mariaan.

16 oktober, dan komt het nieuwe album van Fontaines D.C. uit. Je hoorde ze met Marianne op 105. Hey, door naar deze waanzinnige zangeres. Het is Sienna Spiro en Great Expectation.

Baby Cool, de nieuwe stevige gitarenplaat van Nothing But Thieves. Zo blijven we ontdekken. En de Vrijdag Vibes, ook met Silva Boomba, met een houseplaat in de house. We duiken de nachtclub in met On Tonight.

Balu Brigada. Ja, ik heb dus zo'n playlist met vrienden waar we alleen maar fijne muziek in gooien met z'n allen. En de laatste tijd gigantisch veel Balu Brigada. En ook deze, Bad Head, overal draaien we. Geen dakterras of picknick in het park is meer veilig. Een artiest waar ik veel liedjes van in mijn lijst gooi is ook deze, Over Mono. Het is Haarlem 105 met de Vrijdag Vibes.

0: I am here. It is me by your side. I am here. It is me by your side. Lead the way as you always have, and we will come unto you. We got unfinished business to attend to. Sunshine through my window. That's what you are. My knight in shining Prada.
1: Herontdekken. Ja, dat deed ik afgelopen weekend met alle livestreams van Lowlands. Artiesten zien die al wat verder gezakt waren in mijn playlist met gelikte tracks. Betekent het overigens niet dat er minder goed zijn, hè, die artiesten. Betekent vooral dat er weer nieuwe artiesten zijn die ik heb ontdekt. Wel herontdek ik deze week graag met je de Gurriers, die ons rock en rollend het weekend insturen. Het is top of the bill bij 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende

0: Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment 80 kilometer file in de regio. Onder andere files gemeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A5 is het druk, Hoofddorp richting Amsterdam. Je hebt 10 minuten vertraging tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 minuten extra. En de N207 Hillegom richting Alfa aan de Rijn. Doet er 5 minuten langer over tussen de aansluiting met de A4 en afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiase moederbedrijf, zo meldt NH Nieuws. Naast de miljarden investering van de Nederlandse staat is Tata Steel voor verduurzaming ook afhankelijk van 4 miljard euro van haar Indiase moederbedrijf. Maar een nieuwe topman is terughoudend met de investering, onder andere vanwege toenemende regeldruk vanuit Nederland. Volgens de Centrale Ondernemingsraad van Tata IJmuiden kan het alle kanten op. FNV maakt zich zorgen en heeft een manifestatie gepland op 11 september. Tata Steel zelf zegt geen zicht te hebben op wat er in India speelt. Een auto in de Elsa Brandstromstraat is door brand zwaar beschadigd geraakt. In de nacht van woensdag op donderdag ontdekten de bewoners de brand nadat zij een harde knal hadden gehoord. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat een andere auto ook beschadigd raakte. Oorzaak van de brand is niet bekend, de politie doet onderzoek. Onderzoek van de Rekenkamer laat zien dat de handhaving in Zandvoort tekortschiet, zo meldt het HD. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bewoners de handhaving niet zichtbaar en moeilijk te bereiken vinden. Daarnaast ervaren ze structureel overlast van rommel, drukte en rondhangende jongeren. De gemeenteraad herkent het geschetste beeld en wil verbeteren. Later dit jaar zal de concrete invulling moeten blijken uit een nieuw integraal veiligheids- en handhavingsplan. En goed nieuws voor foodies. Vandaag start het Foodtruckfestival Proefpark. Het hele weekend staan zo'n 30 foodtrucks vanuit het hele land in het Kenopark. Naast streetfood en wereldgerechten is er ook een kinderprogramma en een overdekt café met Haarlemse drankjes. Mocht je er zelf niet bij kunnen zijn, morgenmiddag kan je tussen 12 en 3 live bij ons meegenieten via radio en tv.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten, er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, CDA en VVD gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De nieuwe Noorse koning Haakon legt dinsdag de eed af. Dat moet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vanmorgen. Hij was 89. Het weer, flinke buien in het binnenland, kansen op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. In Noord-Holland worden op een aantal plekken files gemeld. Op de A4 bijvoorbeeld Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk rijdt het langzaam over 25 kilometer met 30 minuten oponthoud. Ook op de A9 is het druk. Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen sta je 5 minuten in de file. Dan nog een file op de ring van Amsterdam. De A10 ring Noord richting Haarlem. Tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote

0: oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn drie voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut tweede. De Belg Wout van Aert eindigde als derde. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is file rijden op de A10 Ring Zuid richting Den Haag. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. De groene ambities van Tata Steel staan onder druk door onzekerheden bij haar Indiase moederbedrijf, zo meldt NH Nieuws. Naast de miljarden investering van de Nederlandse staat is Tata Steel voor verduurzaming ook afhankelijk van 4 miljard euro van haar Indiase moederbedrijf. Maar een nieuwe topman is terughoudend met de investering, onder andere vanwege toenemende regeldruk vanuit Nederland. Volgens de Centrale Ondernemingsraad van Tata IJmuiden kan het alle kanten op. FNV maakt zich zorgen en heeft een manifestatie gepland op 11 september. Tata Steel zelf zegt geen zicht te hebben op wat er in India speelt. Een grote militaire parade trok afgelopen woensdag veel bekijks. Vanaf de dreef liepen militairen naar de Grote Markt om beëdigd te worden tot militair van het regiment Huzaren van Boreel.
2: Huzaren van Boreel heeft eigenlijk zijn bakermat hier ook liggen in Haarlem in de omgeving. En dan gaan we even terug naar 1813.
3: De toenmalige vorst, de koning Willem I, die heeft in 1813 opdracht gegeven om een regiment te werven. En die begon hier in Haarlem.
2: Willem Boreel, die ging een opdracht van Willem I iedere kroeg af. En die vroeg, kun jij paard rijden? Mooi, op het paard stappen. En zo is hij heel de omgeving afgegaan. En zijn ze onder andere naar Waterloo gegaan.
1: Ook burgemeester Wienen was aanwezig. Hij was blij met de positieve aandacht voor de militairen en benadrukte hun rol in het behouden van veiligheid en vrede. Een auto in de Elsa Brandstromstraat is door brand zwaar beschadigd geraakt. In de nacht van woensdag op donderdag ontdekten de bewoners de brand nadat zij een harde knal hadden gehoord. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat een andere auto ook beschadigd raakte. Oorzaak van de brand is niet bekend, de politie doet onderzoek. En goed nieuws voor foodies, vandaag start het Foodtruck Festival Proefpark. Het hele weekend staan zo'n 30 foodtrucks vanuit het hele land in het Kenopark. Naast streetfood en wereldgerechten is er ook een kinderprogramma en een overdekt café met Haarlemse drankjes. Mocht je er zelf niet bij kunnen zijn, morgenmiddag kan je tussen 12 en 3 live bij ons meegenieten via radio en tv.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten, er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, VVD en CDA gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De 7e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam solo aan. Het weer flinke buien, maar vanavond wordt het droog. Vannacht opnieuw regen. En morgen vallen de buien vooral in de middag.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Johan Boots.
3: Ja, goedenavond. Man, ik zie je samen met Max. We gaan het uur vullen met heerlijke hits uit de 90s.

0: Podium Mojo. Goedenavond allemaal. We zijn er. Wacht even, wat gebeurt hier nou? Er start helemaal niks.
1: Muziek!
0: Ja, die willen we nog niet. Ja, we doen eerst even deze. We hebben wat problemen met de techniek, maar het gaat helemaal goed komen. Max, welke platen gaan we naar luisteren?
1: DJ Bobo, en hoe heet het nummer ook alweer? Deze heet... Let the Dream Come True. Internal Verbouwd, goedenavond.

89.9 en DAB+. Johan Boer.

0: Zo, Max, dat was hem. Hey,
1: Deepzone.
0: Zo.
1: It's gonna be alright. Op de vrijdagavond van Haarlem 105.
0: Yes. Welkom bij Turn Up the Boat. Hier met Marnix en met Max samen. Max, goedenavond.
1: Goedenavond, Marnix.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, even acclimatiseren weer. Hè. Ja. Eventjes alle techniek hier in de studio weer eventjes opnieuw opstarten na de zomerperiode.
0: Ja, dat was toch even een uitdaging. Maar we komen er wel. We zijn handig genoeg om dat te fixen. En we hebben altijd nog hulptroepen die we in kunnen schakelen. En zo komen wij er wel doorheen. Uit, toch? Hey, even in vogelvlucht. Wat gaat er zo dit uur langskomen, Max?
1: Nou, we hebben eigenlijk één vast onderdeel van dit uur. Dat is de megaschijf. Rond 7:45 een plaat. Ja, het is Johan die heeft helemaal niet meebesloten. Ik heb eigenhandige megaschijf gekozen. Mag natuurlijk niet, want het is eigenlijk pure politiek dit programma. Van. Johan die praat ook altijd mee, die beslist ook altijd mee.
0: Ja, voor mij mag je dat doen. Ik vind het allemaal prima.
1: Nou ja, ik heb een megaschijf gekozen en we gaan gewoon luisteren. Ik ben benieuwd of Johan meeluistert. En ik ben ook benieuwd of het de moeite waard is, die megaschijf. Of nou. Johan zegt, nou Max, je hebt gelijk, dit is een knaller.
0: Wacht, stop.
1: Die hadden we net al gehad.
0: Die hadden we net al gehad. Deze wilde ik instarten. Ja. Hey jongens, je kan natuurlijk ook even inbreken op een inzending met 0600 500 538. Of iets achterlaten op haarlem105.nl/studio. En dan gaan wij gewoon lekker even doorpuzzelen hier hoe het allemaal verder lukt. Maar nu eerst Black Box.

0: Yes, zo.
1: Muziek uit Noorwegen, bewerkt door Shakedown. Workshop was dit in de Shakedown remix Apple. Jammer niks.
2: Hé, lekker hé. We zijn er. We komen een beetje tot rust. Even ja. Voor het beeld. Normaal zit Johan hier. Ik vervang Johan. Marnix Damman hier. En samen met mij Max van Vulpen. Altijd naast Johan op de vrijdagavond van 7 tot 9. Bij Turn Up The Boats. Hé, hey, en ik had het net over dat je een nummertje kon aanvragen. Dit is allemaal meteen gebeurd, Max.
1: Dat ben je niet.
2: Ja, daar kom ik zo even op terug. Misschien ben je lekker aan het chillen op deze vrijdag. Is het nog droog bij je? Laat het even weten. Misschien zit je op de camping. En Max, ik vraag dat niet voor niks. Want misschien weet jij dat. Ik kwam net van de camping af. Ik zat met wat collega's op een camping. En die hadden beloofd te gaan luisteren. Dus bij deze, de mannen, die moeten zich wel even laten horen. En wie weet kunnen we ook nog een plaatje voor ze draaien. Of even contact leggen met de heren.
1: Ja, nou ja, misschien kunnen we wel de campingsfeer even in de uitzending krijgen.
2: Dat zou helemaal mooi
1: dat
2: zijn.
1: Dat we ze even aan de telefoon hebben vandaag.
2: Ja, dat ga ik zeker proberen te regelen.
1: Ah, leuk.
2: Hey Max, heb jij een favoriete Spice Girl?
1: Nou, ik heb zelf geen favoriete Spice Girl, maar ik weet wel wat van een willekeurig iemand, wiens naam ik even ben vergeten, die ik ooit sprak, wat van diegene de minst favoriete Spice Girl is. Dat is namelijk Mel C.
2: Ja, en kunnen we ze allemaal noemen? We hebben Mel C, Mel B, Baby Spice, Scary Spice en Posh Spice. Dat was dan de Beckham, toch?
1: Jij weet het beter dan ik.
2: Ja, ik ben aardig op de hoogte.
1: Ja.
2: Maar hoe oud was jij in die tijd, in de 90s, Max, toen het allemaal gebeurde?
1: Ja, toen was ik er nog niet.
2: Nee, dat is misschien ook een beetje. Ik ben er toch echt wel in opgegroeid. Ja, dat is dan de mazzel die ik had.
1: Ja.
2: Nummertjes aangevraagd door Evie en Elsie. Die wilden heel graag Wannabe van de Spice Girls.
1: Ja, ik heb wel een vraag aan jou trouwens.
2: Dat mag zeker. Ja, kom maar.
1: Ze zingen I wanna really, really, really wanna zigga zag a. Wat is zigga zag a?
2: Zigga zag a? Ik denk dat dit valt onder beeldspraak, Max. Waar je heel tactisch het hebt over you know what. Hè?
1: Ja.
2: Zeker zeg A. Ik denk dat het die categorie is. Dat is mijn aanname.
1: Ja, want toen waren het de 90's. Hè? Ja. Tegenwoordig, als je dat zou zingen, dan zou je de scheve gezichten. En,
2: dat kan niet meer.
1: Kan absoluut niet meer. Maar toen in de 90's, toen waren de dames die zeiden nog. Ja, tegenwoordig zeggen ze allemaal no, no, no, no.
2: Ja.
1: Destijds zeiden ze allemaal no, no, no, there's no limit, weet je wel.
2: Ja, het kan allemaal. Ja, Destiny's Child deed er ook wat van. Nee, hoe dan ook. We gaan ze draaien. Wannabe van de Spice Girls. Veel plezier, meiden.
3: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Haarlem 105.

0: Zeker.
1: Spakerman.
0: Ja, Spice Girls Wannabe. Vond je hem leuk?
1: Ja, ze geven nog ons een heel klein gezongen toetje. Dat is dit. If you wanna be my
0: lover. If you wanna be my lover.
1: Lekker zeg.
0: Zo, wat gaan we verder doen, Max?
1: Nou, ik begreep dus dat wij zo meteen even gaan kijken of wij jouw vrienden van de camping even in de uitzending kunnen krijgen.
0: Zijn we bezig? Gaan we regelen?
1: Ja. Nou, verder dus de megaschijf. Want, en dan ga ik het alvast eventjes verklappen van tevoren. Madonna, die is de studio ingedoken met Stromae. Die hebben samen een plaat gemaakt. En dat is zo mooi geworden dat ik vind dat het de nieuwe Turn of the Boat megaschijf is. Ook gaan we zo meteen muziek draaien van een man die ons afgelopen zomer is ontvallen. Op veel te jonge leeftijd. Dus laten we hem eren. Laten we zijn muziek in leven houden. Ik heb het over Tony Scott. We draaien hem misschien wel het meest toepasselijk mogelijke nummer in deze situatie. De G voor je zo van de 5. Naar Cassius in Turn Up.

0: Zo, Max, het gaat allemaal best wel lekker hier.
1: Ja, man. En de muziek is ook goed. Tony Scott, The Chief, ja, op Harlemblad 5.
0: Had je weer lekker aan elkaar gedraaid. Ondertussen zijn we druk bezig met het tot stand brengen voor contact met de camping. We zijn nog even aan het ruzie met de tafel.
1: Ja,
0: met
1: ik denk
0: de
1: dat we dat moeten uitstellen naar het volgende uur.
0: Ja hoor, komt wel goed. We gaan het even fixen. En wie weet lukt het sneller dan wij toch denken. Nu eerst even What Is Love, Hathaway.

0: What is love? Hathaway. Zo, hè, wat zijn we toch allemaal druk, Max?
1: We zijn lekker bezig, Marnix.
0: Maar er komt iets aan.
1: Het is eraf. Sterker nog, het eerste uur zit er bijna op.
0: Ja, zit er al bijna op.
1: Het is tijd voor de megaschijf. Vertel. Marnix, ik denk dat jij Madonna wel kent.
0: Zeker.
1: En ik denk dat jij Stromae ook wel kent.
0: Zeker, onze Belgische vriend.
1: Maar wat nou als ik je zeg dat die twee samen in de studio zijn gedoken?
0: Oh, heb jij er wat moois van gemaakt, jongen?
1: Nou, ik niet, maar zij wel.
0: En zij wel.
1: En dat hebben zij zo mooi gedaan dat ik in mijn eentje heb besloten. Johan heeft nog niet meebesloten, maar ja, die mag natuurlijk altijd zijn mening geven.
0: Tuurlijk.
1: Maar ik vond dit zo bijzonder. Ik denk, deze nieuwe plaat van Madonna en Stromae is vanaf dit moment officieel de nieuwe... Turn up the volume.

0: desperate lies. They tried to break me, but I was not giving. My sins are my savior.
1: My sins are my savior. Madonna en Stromae doken samen de studio in. En het resultaat hoorde je hier net. Turn Up Verbodes, mega schrijf.
2: Wat een heerlijke plaat, man. Wat een heerlijke plaat. Hey, we kunnen nog één doorstart
1: ja,
2: doen.
1: Ja, we kunnen nog lekker genieten van wat fijne platen.
2: Tot het nieuws.
1: Zijn we na de klok van 8 weer terug. En hopelijk gaat het dan in de tweede uur van dit programma lukken om de mensen op de camping te bereiken.
2: Ja, dat zou toch mooi zijn. We zijn druk bezig.
1: Nu Mika op 105. Relax en take it easy.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Johan Boots.
4: Hey, Manix en Max in Turn of the Boots. Goedenavond, tweede uur. Turn of the Boots, raad die.

0: Jump Around, House of Pain. Nou, Max, je...
1: Wat is nou?
0: Ja, zo. Max, je zal het niet geloven, maar het is gelukt. Wij hebben de mannen van de camping hebben wij hangen.
2: Wat leuk zeg.
0: Max binnen nog, ik ga hem even opengooien. Hallo, met wie spreken wij?
3: Hallo.
0: Met wie spreken wij?
2: We moeten wel vol opengooien, Marnix.
0: Ja, doen we.
3: Hallo.
0: Met wie spreken wij nu?
3: Sorry, wat zeg je?
0: Met wie spreken wij?
3: Ja, met de mannen van de camping.
0: Met de mannen van de camping.
2: Ja, en hoe heten de mannen van de camping? Of blijven die liever anoniem?
3: Nou, we hebben hier een Anton, we hebben hier een Marcel, we hebben hier een Ben.
0: Ja, wat een gezelligheid.
3: We hebben hier een Arthur.
2: Anton, Marcel, Ben, ja, Arthur, ja. Ik vul het allemaal in bij de administratie. Ja.
0: We hebben een notitie wel gemaakt.
2: Ja.
0: Mannen, hoe hangt de sfeer erbij?
3: Nou, lekker. We hebben een vuurtje gestookt. En we hebben net 7 kilo vlees weg zitten eten.
0: Ja, die bavette heb ik moeten missen. Dat was even een dingetje. Maar goed, hoe smaakte die?
3: Heerlijk. Je hebt wat gemist, hoor.
0: Ik hoor tevreden mannen. Dat kan allemaal goed zijn. Hey, ik zag ook wat langskomen, jongens. Jullie wilden graag een plaatje horen. Wat mocht het zijn?
3: Ja, daar zijn we het niet helemaal over uit.
0: Oh, jeetje.
3: Wat gaan we nou zeggen?
2: Oh, geen keer. Gaan jullie hier een wedstrijdje om doen of zo?
3: Sorry, wat zei je nou?
2: Ja, hoe gaan jullie hier nou achterkomen welke plaat wij voor jullie op de radio gaan draaien vanavond?
4: Oh, nee, maar wij hebben Marnix als goede collega.
2: Ja.
4: Super DJ. Dus
0: ja.
4: Eigenlijk zien wij Marnix een beetje als een god.
0: Oh mijn god.
2: Oh mijn god.
0: Ja.
4: DJ.
2: En jij hebt te veel gezopen.
0: Nou, misschien ietsje. Een tikkeltje.
4: Daar nou bij.
0: Jongens, wij hebben zien staan Seven Nation Army. Nou, laat ik het zo zeggen. Na Simply Red komt die eraan. Dan gaan we die klaarzetten. Geniet er nog van. Drink er nog eentje.
2: En wat gaan jullie vanavond nog doen?
3: Nou, Marnix komt terug.
4: Bier drinken en gezellig zijn.
5: Gaan
4: we ook nog doen.
5: Anton mist Marnix wel heel.
0: Ja, dat lijkt me ook. Jongens, in ieder geval succes. En na Simply Red komt Seven Nation Army.
2: Hopelijk blijft het droog.
0: Jongens, fijne avond nog.
2: Fijne avond.

0: Dit is Haarlem.
1: 105.
2: Dat gaat even helemaal niet goed. Wat gebeurt hier nou? Ik moet hem hier zetten. Dat is hem. Veel plezier, Seven Nation Army.

0: Seven Nation Army. Heerlijk nummertje inderdaad. Goede keuze, jongens. Wij gaan verder met...
1: Turn Up The Boat. Presenteert... Max van Vulpen met Podiumparels.
2: Ja, want telkens hier in Turn Up The Boat, zo ongeveer, nou wat is het, elke keer dat wij live hier dit programma maken, hoor je wat er allemaal zo'n beetje te doen is aan podiumevenementen in Haarlem en omstreken. Mm-hmm. Ook vanavond weer, we gaan naar het patronaat voor twee events die daar binnenkort zijn. Decennia Ere, dat doen ze de komende maand. Want op zaterdag 5 september gaan ze terug naar de jaren 90. Met fijne muziek die daarbij hoorde in 90s. Nou ja, en die fijne muziek uit de jaren 90. Wat valt daar dan onder? Nou, kun je hier aan denken bijvoorbeeld. Yeah. Aan dit soort dingen, aan deze muziek. Weet je wel, dit? Klinkt goed hoor.

0: Ja, al deze artiesten komen voorbij. Maar ook, zo, ook de artiesten die wij draaien, bijvoorbeeld hier in Turn Up a Boat. Die house uit de jaren 90. Kortom, alles wat zo ongeveer wel in de jaren 90 gemaakt is. En dat is van alles en nog wat. Is op zaterdag 5 september vanaf 9 uur 's avonds in het Patronaat. Ja, daar tot midden in de nacht gaan ze. Tot diep in de nacht gaan ze gewoon door met fijne jaren 90 muziek draaien. Je kan ook je favoriete plaat aanvragen bij een levensgrote Furby. En die geeft dan jouw favoriete verzoekjes door aan de DJ's die aan het draaien zijn. Gewoon een reis terug in de tijd is het eigenlijk.
1: Ja, lekker. Ik zet het in mijn agenda.
0: Nou, fantastisch. Ook iets om in de agenda te zetten. Dat is de vrijdag 11 september. Vanaf 11 uur 's avonds gaan we dan namelijk wat verder vooruit in de tijd. Maar nog steeds eren we een decennium. Ja. De Zero's zijn aan de beurt in Zero's Heroes. Ook een breed decennium, veel verschillende soorten muziek uitgebracht. Van jumpstyle tot heel veel andere genres. Wat werd er allemaal gemaakt in die Zero's? Wat kun je daar gaan horen als je daar op de dansvloer staat? Nou, dit bijvoorbeeld.

0: wel het toeval. De laatste plaat die je hoorde, die hebben we net natuurlijk gewoon nog gedraaid hier in Turnover Boats. En de plaat die je daarvoor hoorde, dat is Since You've Been Gone van Kelly Clarkson. Ik begin aan een nieuwe studie. En afgelopen week hadden we introductieweek. En die, ja, die plaat van Kelly Clarkson, die kwam best wel vaak voorbij in de kroeg. Oftewel, Zero's muziek is hartstikke tijdloos. En gaat beleven dus in het patronaat op vrijdag 11 september vanaf 11 uur 's avonds. En dat gaat ook weer door tot diep in de nacht. Dus het eren van tijdloze muziek, decennia geen gebrek in het patronaat de komende tijd. Nou ja, dat was het voor deze podiumparels. Heb je zelf een podiumparel? Laat het weten via 06-105-105-38 of haarlem105.nl/studio. En wie weet is het dan zo dat je over 2 weken jouw podiumparel gewoon hier op Haarlem 105 genoemd hoort worden. Want wij nemen alles mee, alle podiumdingen hier in de omgeving. Maar niks. Hoe zit jij erin vanavond qua muziek en zo?
1: Mijn agenda staat alweer vol. De muziek draait lekker. We gaan weer heerlijk nog ruim een half uur plaatjes draaien. En voor nu staat klaar Armand van Helden. You don't know me.
0: Gefortuneerd advocaat trouwens, hè, Armand van Helden. Naast muzikant ook gewoon advocaat. En dan helpt hij je uit de gerechtelijke brand.

0: Arman van Helden, You Don't Know Me. Max, wat zitten we er toch lekker in, hè, jongen? We zijn alweer lekker bezig. We hebben van alles nog klaarstaan.
1: Ja, fijne muziek. En zometeen, om 9:15, is het tijd voor de Megaschijf Classic. Een megaschijf uit het archief van platen waarvan wij dachten toen ze actueel waren, dit kan nog eens een hele grote hit worden. Want 9:15 hoor je er eentje, zo eentje uit het archief. En ik kan vast beloven, het wordt een hele lekkere. Dynamic Bass voor je onderweg. En eerst hier Max in Turn Up A Boat. Look at this, look at this.

0: Wat een heerlijke plaat weer, Max. Heerlijk, jongen.
1: Weet je wat waar dit nummer mij aan doet denken?
0: Vertel.
1: New Year's Day van U2.
0: Oh.
1: Want daar zit een sampletje in dat 2-2-2, 2-2-2.
0: Oh ja.
1: Het komt
0: ja.
1: daaruit.
0: Ja, oh zo, ja, ja, ja.
1: Ja. Oh, Dynamic Bass en Africa.
0: Zo leren we nog eens wat, jongen.
1: Ja.
0: Hey, 0600-505-38. De box was open. Mensen hebben dat gedaan. We hebben
1: verzoekjes gestuurd, hè?
0: Ja, zeker. Verzoekjes zijn gestuurd. Gaan we ook draaien. Zometeen komt Prodigy eraan. Hey, en blijf dat doen, hè. Als je denkt, ik wil een nummer horen. En het past enigszins in wat we al draaien. Dan gaan we dat zeker proberen. Ja, en ik, even tussendoor, Max. Ik krijg ook foto's door van diezelfde mannen van de camping. Ook in de,
1: die
0: in
1: we net
0: in
1: de inbox. Telefoon hadden.
0: Ja, dat is toch echt... Ja, laat ik het zo zeggen. Ze hebben het erg gezellig.
1: Nou, dat is heel mooi. Ik hoop dat jij aan de andere kant van de radio, of je nou op de camping zit of niet, en dat ook heel erg gezellig hebt. En ik zit me, terwijl ik dit zeg, ondertussen even te bedenken. Ik hoop wel dat die man op de camping niet doorweekt zijn geworden inmiddels.
0: Nee, ja, dat zit er een beetje in, hè. Hey, we gaan verder, jongens. Prodigy hiernaast, Out of Space.
2: Dansend je weekend in met Johan en Max. Dit is Turn Up The Boat.

0: Wat een beuker.
1: Van The Prodigy. We krijgen een appje binnen via hier bij de studio van Haarlem 105 van John uit Heemstede. Die zegt, ik word altijd een beetje agressief van deze muziek. Krijg ik zin om met spullen te smijten.
0: Ja, snap ik ook alweer. dat was Prodigy. Wat een heerlijke band was dat eigenlijk. Was een beetje, hoe noemen we dat, drum and bass.
1: Het is zo jammer dat die frontman die is overleden in 2016. Ja, Keith Flynn, de man met het groene haar.
0: De geblondeerde haar. Vaak in een van die gekke punten had hij dat. Ja. Echt onwijs bekend. Hey, we hebben weer een mooie mix klaarstaan.
1: Ja, en zometeen de megaschijf Classic. Een plaat uit het archief van Mega Schrijven. Welke hebben wij uitgekozen deze week? Wordt het zometeen na Faithless en eerst Usura en Turn of the Boats.

0: Wat een heerlijk nummer, zeg. Wat konden ze toen muziek maken, hè? Hey Max, jongen, wat een nummer.
1: Ja, alles in de kast getrokken. Violen, house, beats. Ja,
0: alles was erbij. Alles was erbij. Fateless was dat met Salva Meir. Fantastische mix. En gemixt met de Usura.
1: Wat mij betreft, een van de beste danceplaten ooit gemaakt. En daarvoor inderdaad, Open Your Mind van Usura mag ook zeker niet ontbreken in deze uitzending van Turn Up The Boats. Ja, Marnix, we lopen al bijna tegen het einde, man.
0: Ja, we krijgen nog wat. Wat staat er voor de deur?
1: De Megaschijf Classic. Een plaat uit het archief van Megaschijven. Kiezen Johan en ik. Of het is Johan of ik. Ja, we hebben niet altijd weten we van elkaar welke plaat wij als Megaschijf vinden. Nu heb ik vandaag zelf een nieuwe Megaschijf gekozen.
0: Soms moet je het gewoon even doen. Lekker.
1: Soms moet je het gewoon even doen. Soms moet je gewoon eventjes de koers veranderen af en toe. Maar dan pakken we even nu, ter compensatie van dat ik dus een nieuwe Megaschijf heb gekozen buiten Johans weten om, pak nu als classic dan eentje waarvan ik 100% zeker weet dat Johan daar heel enthousiast van wordt.
0: Lijkt me wel.
1: En dat is deze knaller van Amanzi. Delight als Turn of the Boats Megaschijf Classic. Turn of the Boats.

0: Een lekker plaatje hoor, Max. Hey. Oh. Mijn geschrijf classics, jongen, jongen.
1: Ja, zoals Johan dan zou zeggen, wat is dat lekker,
0: hè? Wat is dat lekker, hè?
1: Ja, man.
0: Fantastisch, jongen.
1: Delight van Amanzi. Johan had hem zelf ontdekt en heeft hem regelmatig in de auto aanstaan. En zegt van, dit is een fantastische plaat. Het is inmiddels geen megaschijf meer, want vandaag heb ik een nieuwe gekozen.
0: Heel goed.
1: En dit was dan de megaschijf Classic.
0: Heel goed, heel goed, heel goed.
1: Marnix, hey. Wat vliegt de tijd? Ja, het zit er alweer op.
0: We zijn er alweer bijna doorheen, jongen.
1: We zijn er alweer bijna doorheen.
0: Wat verdorie. We zitten hier nog steeds bij Turn Up The Boat, bij HLM 105. Heerlijke nummers hebben we al langs horen komen. Mooi een paar aanvragen gehad. En een paar mooie classic, megaschijf classic net gehad. We hebben nog iets heel moois klaarstaan, Max.
1: Ja. Nou ja, misschien eerst goed om even te zeggen. Jou horen we gewoon van zaterdag op zondagnacht weer hier op HLM 105. Tussen 12 en 1, hè, voortaan.
0: Ja, ik zal het ja, dat is inderdaad zo. Morgen echter val ik in avonddienst.
1: Dat was waar ook natuurlijk.
0: Ja, van 8 tot 10. En toevallig ben ik daar morgen ook weer te horen. Dus als je denkt, nou, dat vind ik wel leuk. Normaal zit daar Jay Engels en vervang ik hem morgen. Dus wie weet check je dan weer in op HLM 105.
1: Jij bent gewoon echt lekker vaak op de radio.
0: Ach ja, dat is hoe vaker hoe beter. Hè? Ja. Zoals ik het dan zie tenminste. Ik weet niet of iedereen het daarmee eens is. Hoe dan ook, we gaan eruit met een hele lekkere mix.
1: Knaller, man. Ja, we hebben Basement Jacks voor je, Fatboy Slim. Maar eerst Armand van Helden met My My My. En ik zeg happy weekend, maak er

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Oh man.

Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko.

0: te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet, omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.

0: 105. Het is middernacht.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn